0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the stone. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven.

0: Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Guard Radio. Het geluid van hoop.

don't know.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: te gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy, you Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik weet niet welk tijdstip het is dat je hier naar zit te luisteren, maar misschien is het goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goede nacht voor je. En ik hoop dat deze lesje zal zegenen en zal bemoedigen. We zijn inmiddels aangekomen in les 31 en ik wilde het met jullie gaan hebben over de vijfvoudige bediening. Over de apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Maar ik wil wel een kanttekening bijgeven dat dit zijn basic lessen. Dus er is veel meer te ontdekken in de lessen over de aangaande de thema's van de lessen die ik met jullie behandel. Maar ik

spelen. Maar de basics, de foundation daarvan, zeg maar, de sound doctrine. Dat is wat ik jullie wil delen, zodat je daar zelf weer mee verder kan. Het zijn tools, handvatten, instrumenten. Waarmee je mensen op weg wilt helpen. Zodat ze zelf daarmee verder kunnen. En zelf hun relatie verder kunnen uitbouwen met de heren. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus dat wil ik er wel bij gezegd hebben. Maar goed, we gaan het dus hebben over die vijfvoudige bediening. Maar voordat ik daarin ga, laten we zoals altijd eventjes beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. U bent zo'n fantastische God. En we willen u loven en prijzen en danken voor wie u bent. We willen u danken voor uw liefde en uw genade. Voor al uw beloftes, voor uw zegen. We willen u danken, Vader, voor uw woord, voor de Heilige Geest. Dank u wel voor uw Heilige Geest, Heer. En dank u wel dat ook vandaag de Heilige Geest weer zal spreken door de woorden, door de openbaring die u mij gegeven heeft. Om mensen te bedienen, mensen te zegenen, mensen aan te raken, te bemoedigen, op te bouwen en op weg te helpen. Dat is uw volmaakte wil, Heer, dat we elkaar dienen als één lichaam. U bent een geweldige God. We geven u alle eer, alle lofprijs in Jezus, machtige naam. Amen. Alright, dus we gaan het hebben over die vijfvoudige bediening. Wat beschreven staat in Efeze 4 vers 11. Welbekende tekst. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, daar staat dus: hij heeft sommigen gegeven. Dat wil dus zeggen dus dat niet iedereen deze gave heeft gekregen. Niet iedereen is een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een evangelist en niet iedereen is een herder of een leraar. Hij heeft sommigen dat gegeven en hij heeft een bepaald doel mee waarom hij dat gegeven heeft. En dat doel, dat zal ik ook verder gaan delen. Maar waaraan heeft hij die sommigen gegeven? Want dat is waar het werkelijk om gaat. Waaraan heeft hij sommigen die gaven gegeven? Hij heeft sommigen die bediening gegeven. Of kijk hoe ik het best kan formuleren. Hij heeft sommigen die gaven gegeven, sommigen die talenten gegeven. Maar waarom en waaraan heeft hij die gegeven? Die vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten en om hen tot die volmaaktheid te brengen, tot die eenheid in Christus. Dus de vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten, om hen die tot volmaaktheid om hen tot volmaaktheid te brengen, zeg maar, zodat we met z'n allen tot die volheid kunnen komen, zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. En vandaag de dag kom je in heel weinig gemeentes de hele vijfvoudige bediening tegen die actief is en doet wat het woord ons opdraagt. Dat is gewoon, je komt het gewoon niet of nauwelijks tegen. Er zijn plekken waar je het helemaal niet tegenkomt en er zijn plekken waar maar een deel erkend wordt. En dan wordt het ook niet gebruikt en toegepast in de gemeente zoals het opgedragen is vanuit het woord. En ik zeg dat niet om te oordelen, ik zeg dat niet om aanstoot te geven of alsof ik alles beter weet. Maar het is gewoon zo. Hij heeft aan de gemeente profeten, evangelisten, apostelen, herders en leraars gegeven. Dat is die vijfvoudige bediening. Die heeft hij aan de gemeente gegeven. En er zijn nog veel meer bedieningen. En er zijn nog veel meer werkingen. En er zijn nog meer genadegaven. En al die dingen meer. En die bouwen ook allemaal het lichaam op. En die zijn allemaal belangrijk. Want we zijn allemaal één lichaam. Dat hebben we ook in de vorige les behandeld. Maar de vijfvoudige bediening is specifiek ook gegeven om het lichaam, zeg maar, te dienen. En deze gaven zijn dus gegeven om de hele gemeente toe te rusten. Dus als alles op de schouders komt van de pastor, van de herder, dan wordt het een ongezonde situatie. Dus als je een voorganger hebt die alles doet, die over je profiteert en die met je mee de straat op gaat om te evangeliseren en die de worship gaat doen en dan is hij aan het drummen en dan is hij aan het zingen en dan is hij weer dat aan het doen en hij is alles aan het doen, dan gaat het niet goed. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is helemaal niet hoe het bedoeld is, zeg maar. Dus, en ook vaak, wat je ook ontdekt, zeg maar, is dat als mensen ontdekken dat ze een of andere gave hebben gekregen, dat ze zich bijvoorbeeld geroepen voelen om pastoor te zijn, een herder, of dat ze geroepen zijn om onderwijs te geven of als evangelist of wat dan ook, dan komen ze heel vaak alleen te staan. Dus dan kunnen ze er wel in opereren voor een gedeelte, maar een heel belangrijk deel blijft liggen omdat die ruimte niet gegeven wordt door de gemeente waar ze kerken. De gemeente erkent niet altijd de genadegave die God heeft gegeven aan de mensen in het lichaam. Ze hebben hun eigen team, ze hebben hun eigen oudste, ze hebben hun eigen mensen al. En de rest komt gewoon om daarvan te ontvangen. Maar ja, die worden dan niet echt, toegerust of bemoedigd of opgeroepen om ook zelf verschil te gaan maken en wat te gaan doen en ingezet te gaan worden.

0: worden tot eer en glorie van zijn naam. Weet je dus, en dat is gewoon heel erg jammer. Dan zijn er ook nog mensen die denken dat ze de genadegave hebben gekregen om hun eigen kleine koninkrijkje te bouwen. En ze denken daarbij dat het allemaal om hun gaat. Maar ook dat is absoluut niet zo. Je hebt die genadegave gekregen om te dienen. Om het lichaam te dienen, om de gemeente te dienen en om God te dienen in de wereld. Weet je, en de mensen denken, zij denken dan van, nou weet je, ik ben gezalfd, weet je, ik heb die gave, dus nu ga ik het wel even doen. Het hangt allemaal van mij af. Maar alles wat wij zijn en alles wat wij kunnen is door de genade van God. Ik ben wat ik ben door de genade van God en niet ik, maar de genade van God die met mij is. Weet je, jij bent het niet, het is Christus in jou. En het is een genadegave. Genadegave betekent onverdiende gunst. Je verdient het niet omdat je zo'n geweldige peer bent, omdat je zo'n geweldige babbel hebt, of omdat je zo geweldig goed bent, al die dingen. Integendeel, als je kijkt naar de Bijbel en je ziet bijvoorbeeld Paulus en je ziet bijvoorbeeld Petrus. Ik bedoel, Paulus had je beter in kunnen zetten om gewoon alle Joden en alles te onderwijzen, want hij was zelf een fariseer en onberispelijk wat de wet betreft en ga zo maar door. Hij was een wetsgeleerde. Weet je, dus je had je perfect in kunnen zetten onder de Joden. En Petrus was gewoon een boer, was gewoon een visser. Was gewoon een simpele, ongeletterde man. Die had je beter in kunnen zetten onder de heidenen. Gewoon onder de simpele mensen. Maar God deed precies andersom. Petrus werd ingezet voor de Joden en Paulus werd ingezet voor de heidenen. Hij is de apostel van de heidenen. Hij is mijn apostel. Weet je, en waarom? Omdat God verheerlijk moet worden door jouw leven. En dus het is niet vanwege jouw talent en jouw gaven dat je ergens ingezet voor ingezet wordt. Weet je, het is zijn genadegave die God je geeft. En jij bent het niet. Hij is het door jou heen. En zo zijn er gewoon heel veel mensen die zichzelf heel snel een titel hebben toebedeeld en zich erin roemen en profileren naar de wereld. Ze hebben zelfs visitekaartjes met profeet die en die en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, ik noem mezelf ook evangelist, maar ik heb het niet op mijn visitekaartje staan of zo. En als je het wel zou hebben, moet je het ook zullen weten. Ik bedoel, weet je, wie ben ik? En ik hoef er niet over te oordelen, maar We bedelen onszelf heel snel naar me toe. Maar weet je, ik wist dat ik een evangelist was omdat God dat aan mij geopenbaard had. Maar ik begon mezelf pas een evangelist te noemen toen iedereen herkende dat ik de gaaf van evangelist had. En dat ik functioneerde in de gaaf van evangelist. En vanwege de manier waarop ik erin wandel en de manier hoe ik het uitwandel en vanwege de bediening die God ons gegeven heeft, is overduidelijk dat ik de gaaf van evangelist heb gekregen. Maar dat is niet om mezelf daarin te roemen of alleen maar want te laten zijn, ik ben evangelist. Nee, ik ben Johan Toet, ik ben een kind van de levende God. En omdat ik een kind van levende God ben, heeft hij mij een roeping gegeven en een zalving gegeven om uit te gaan in de bediening van evangelist. En dat is mijn taak. En dat is niet om mezelf te verheerlijken, maar het is om het koninkrijk van God te bouwen. En dus door mensen te bereiken en tegelijkertijd ook anderen toe te rusten, zodat ze ook kunnen gaan functioneren in de gaaf van evangelist. Of in ieder geval in het werk van evangelist. Want niet iedereen heeft de gaaf van evangelist, maar we kunnen wel allemaal het werk van evangelist doen. Dus God zegt als hij roemt, laat hij roemen in de Heer. Als iemand gaat roemen, laat hij dan roemen in de Heer. En ik roem in de Heer. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Amen. Dus jij kan niets. Het is hij in jou en niets minder dan dat. Wat ik ook heel veel zie in het lichaam van Christus. En opnieuw, ik zeg dat ook weer niet om te oordelen. Het zijn gewoon dingen die ik zie, die ik meemaak, die ik ervaar. En het is gewoon gebaseerd op feiten. Is dat er heel veel mensen een handje van hebben om mensen die bepaalde gaven en talenten hebben te vereren. Nou, weet je, daar wil ik wat over zeggen. Want kijk, ik vind het bijvoorbeeld zelf echt niet prettig, hè, als mensen naar me toe komen en mij het gevoel geven alsof ik het helemaal ben. Want ik ben het namelijk niet. Nou, ik ben behoorlijk nuchter. Dus als ik thuis kom en iedereen heeft mij een veer gegeven, dan trek ik al die veer eruit. Ik doe mijn kroon af en ik zeg, heren, ik leg het allemaal aan uw voeten. Want ik ben het niet, maar u bent het in mij. Ja, klopt, ik sta op. Ja, klopt, ik ben gehoorzaam. Ja, klopt, ik ga bewegen. Maar u doet het door mij. U doet het willen en werken in mij. U bent degene die alles door mij heen tot stand brengt. Niet ik, maar u. En dus u komt alle toe, alle eer en alle glorie en alle lofprijs tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Dus vereren vind ik zelf, je moet er maar één vereren en dat is God. En niets en niemand anders. Nooit buigen voor mensen, alleen maar voor God. Mijn knieën buigen alleen maar voor de levende God. Maar je kunt mensen wel respecteren om de gave die God ze gegeven heeft en het werk wat ze daarmee doen. En om hun gehoorzaamheid aan God en wat dan ook. Dus ik bedoel, ik respecteer heel veel leiders. Ik respecteer heel veel mensen in het lichaam. Ik respecteer mijn broeders en mijn zusters. Ook om hoe ze wandelen en de dingen die ze mogen doen voor koning Jezus en al die dingen meer. En ik verheug mij in de vruchten die ze mogen dragen. Ik vereer ze echt niet. Vereren doe ik alleen God. Maar ik respecteer ze wel. En dat moet je gewoon niet verwarren met vereren. De mensen die mogen wandelen en nu al verschil maken voor het koninkrijk van God, zijn slechts instrumenten in de handen van onze maker. Ze zijn niet gezalfd omdat ze zo geweldig zijn. Ze zijn gezalfd omdat God genadegave heeft gegeven, omdat ze bereid waren om op te staan en verschil te maken. Omdat ze zeiden tegen de Heer, maak mij bruikbaar. En dat mag jij ook gewoon zeggen, maak mij bruikbaar. In 1 Korinthe 4 vers 7 staat, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Zie je, dit is gewoon heel erg belangrijk, weet je. Er is niets wat wij van onszelf hebben, wat ons maakt wie wij zijn. Alle goede gaven zijn van boven, alles is van hem en alles is tot hem. En dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je dat gewoon iedere keer weer zo blijft zien. Weet je, er zijn mensen aan het lichaam gegeven om het lichaam verder te helpen, maar het zijn niet die mensen, het is God in hen. Het is God in ons. Amen. Maar goed, de mensen die echt de zalving hebben gekregen, die echt één of meerdere gaven van de vijfvoudige bediening hebben gekregen, weten waarom zij die hebben gekregen. En ze zullen het ook alleen in die zin toepassen en uitwandelen. En dus wil ik weer even terug naar Efeze 4 vers 11... waar ik net het eerste gedeelte van geciteerd heb. En ik ga nu wat versen erbij nemen, want dat wordt vaak niet gelezen. We lezen vaak alleen dit, in Efeze 4 vers 11... En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Punt. Dat is hoe het gequote wordt, dat is hoe het gesproken wordt, dat is hoe het gepredikt wordt. En de mensen denken, ja, sommigen hebben het niet, iedereen heeft het, weet je. Arme ik, maar wacht eventjes, laten we even verder gaan. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Om de heiligen toe te rusten. Daarom is het gegeven, niet om zichzelf toe te rusten, om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon is het gegeven. Dus wij moeten dienstbaar zijn. Het is gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als jij die gave talent hebt gekregen, een van die vijfvoudige bedieningen hebt gekregen, of welke bediening je dan ook hebt gekregen, is het tot dienstbetoon en is het tot opbouw van het lichaam. Niet tot opbouw van jezelf, maar tot opbouw van het lichaam. En dit is belangrijk. Dit is heel belangrijk. Want er zijn zoveel mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden. Ze vinden zichzelf echt van, ik ben Gods geschenk aan de wereld. Weet je, maar jij bent niet Gods geschenk aan de wereld. Jij bent het niet. Weet je, je kan helemaal niets van jezelf. Christus zegt, als iemand niet in mij blijft, kan hij niets. Je kunt, vanuit jezelf kunt hij niets doen. Zonder mij kun je geen vruchten dragen. Zonder mij kun je niets. Dat is wat Jezus zegt. Dus ga niet te veel van jezelf denken wie je ook bent. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, evangelisten, herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. De heiligen zijn wij allemaal als één lichaam die in Christus Jezus zijn. Die datzelfde fundament hebben die Paulus gelegd heeft en die Christus gelegd heeft. Hetzelfde fundament. Christus, de Zoon van de levende God, die gestorven en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden uit geloof door genade en niet door eigen werken en houden van de wet. Dat is het fundament. En iedereen die dat gelooft is een heilige en die moet toegerust worden. En daarom hebben we die vijfvoudige bediening gekregen om de heilige toe te rusten. Het is tot dienstbetoon, het is tot opbouw van het lichaam. Zodat, want dat is het gevolg ervan, dat is het doel ervan. Zodat, totdat, wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Wat ook weer ongelooflijk belangrijk is, want er is geen eenheid van het geloof. En dat is waar we ons voor moeten beijveren. Om die eenheid van de vrede te bewaren. Om die band van de vrede te bewaren. Door de band van de vrede die eenheid van het geloof te bewaren. We moeten zorgen dat we met z'n allen gelijkdenkend zijn. Dat we gelijk gestemd zijn. En dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dat we met z'n allen maar één ding willen. En dat is allemaal gebaseerd op het fundament wat gelegd is. Er is geen ander fundament gelegd dan het fundament wat gelegd is. Weet je, en dus we moeten dus tot die eenheid komen. En daarom is die vijfvoudige bediening gegeven. Zodat we anderen kunnen bedienen daarin. En het is ook gegeven zodat we kunnen komen tot de kennis van de Zoon van God. Zodat we begrijpen wie hij is, wat hij voor ons heeft gedaan en hoe we met hem kunnen wandelen en hoe we met hem kunnen leven. En tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zodat we tot die hele volheid komen. Zodat we in de volheid van het evangelie wandelen. In de volheid van wat hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. In de volheid van de genade die ons beschikbaar is gemaakt. En waar wij ons geloof in kunnen stellen. Gewoon totdat we tot die volheid komen van het evangelie. Man, dat is het hele doel. Dat is waarom er een vijfvoudige bediening is. Maar dat is ook het doel van wat God wil dat we bereiken. Die volheid van Christus. De volwassen man. De grootte van de volheid van Christus. Waarom? Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn die heen en weer geslingerd worden door golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, en er zijn wat winden van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in de liefde, daar heb je weer die liefde, die ongekende liefde, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus het doel is dat het lichaam toegerust wordt, dat we het lichaam dienen, en met onze gaven, onze talenten, onze vijfvoudige bedieningen en alle andere bedieningen, genadegaven en werkingen die we hebben gekregen door dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Heilige Geest. Dat we dat inzetten, zodat we met z'n allen, dat betekent niemand buitengesloten, iedereen die in Christus is, met z'n allen zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. Zodat we met z'n allen één worden van denken, één van gevoelens, één van spreken. En dat we met z'n allen één worden, zeg maar, want dat zijn wij namelijk in Christus Jezus. En we moeten zo gaan handelen en zo gaan wandelen en zo gaan bewegen. Er staat van hem uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Elke band geeft ondersteuning. En weet je, gooi even alle denominaties aan de kant. Er zijn geen denominaties in de Bijbel. Er is alleen maar de gemeente en het lichaam. Amen. Dus wij zijn met elkaar de gemeente en het lichaam. En elke band is gegeven, en, zodat het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt, omdat we elkaar dan ondersteuning kunnen geven. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Iedereen heeft een gave en een talent. Iedereen heeft iets gekregen. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus het lichaam krijgt alleen maar zijn groei als wij samenwerken als lichaam. Duidelijker kan ik er niet over zeggen. Wanneer jij een gave hebt gekregen uit deze vijfvoudige bediening waar we het nu in specifiek over hebben, en jij gaat daarmee zelf aan de haal en je doet niet wat in het woord wordt opgedragen, dan veronachtzaam jij gewoon de zalving en dan zul je daar verantwoording voor af moeten leggen. De zalving, de gave is niet voor jezelf. Het is om de heilige, de gelovige toe te rusten. Zodat we met z'n allen dat werk kunnen doen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen volwassen worden. En wanneer dus het principe van de vijfvoudige bediening wordt toegepast in een gemeente, is het de bedoeling dat die vijf bedieningen elkaar aanvullen en versterken. En als iemand een van die vijf gaven heeft, voert hij die dus niet alleen uit, maar hij herkent die bediening ook in anderen en discipelt hen, zodat ook zij die bediening kunnen gaan uitvoeren. Ja, het is dus belangrijk dat we dit doen, want als ik er alleen maar, als stel dat ik als evangelist alleen maar in mijn eentje erop uit zou gaan om het evangelie te verkondigen, hè, dan hadden we echt een probleem gehad. Want ik bedoel, de wereld is mega groot en de mensen gaan gewoon verloren als ze niet het ware evangelie gehoord hebben en een keuze kunnen maken. Weet je, dus als ik in mijn eentje had geweest, had het een probleem geweest. Nee, zoveel mogelijk mensen moeten erop uitgaan. Het is de taak van de evangelisten om hen hierin toe te rusten. Mijn taak is het om andere evangelisten te maken. Mijn taak is om in ieder geval andere mensen toe te rusten, zodat ze zelf ook verschil kunnen gaan maken en het werk van evangelist kunnen gaan doen. Ik bedoel, ik kan niemand de gaaf van evangelist geven. Dat kan alleen God. Maar ik kan ze wel toerusten, zodat ze kunnen gaan functioneren in het werk van evangelist. En als ze die gaaf hebben, kan ik ze toerusten, zodat ze die gaaf op een goede manier kunnen uitwandelen. En dat ze die tot het maximale kunnen benutten. Weet je? En zo zijn we allemaal gegeven aan het lichaam om ervoor te zorgen dat we met z'n allen opbouwen. Weet je? Ik bedoel, als jij evangelist bent, man. Weet je, je moet gewoon ondersteund gaan worden en toegerust gaan worden. En weet ik wat allemaal, weet je. En dat was gewoon helemaal niet in Nederland. Totdat ik erover begon te spreken en begon te benadrukken hoe belangrijk het is dat we zielen winnen voor koning Jezus. Die gediscipeld worden om vervolgens weer zielen te winnen en weer te discipelen. En leiders te maken en weer zielen te winnen en weer te discipelen en weer leiders te maken. Zodat het lichaam opgebouwd kan worden en kan groeien. Hoe belangrijk het belang daarvan is. En ik geef mezelf geen veer daarin of zo. Nu zie ik dat andere bedieningen ook evangelisten beginnen toe te rusten en uit te zenden. Nou, prijs God daarvoor. Halleluja. Weet je, hoe meer we dit gaan doen met z'n allen, hoe meer impact we kunnen maken, hoe meer verschil we kunnen gaan maken in het Koninkrijk van God. Maar dit is gewoon belangrijk, belangrijk, belangrijk, belangrijk dat we met z'n allen gaan anderen gaan toerusten en in hun kracht gaan zetten. Weet je, en dat zie je ook in andere bedieningen dat ze dat doen, dat ze leiders maken en dat juich ik toe. Dat ze discipelen maken, dat juich ik toe. Want dat is zo belangrijk, dat we discipelen maken van de bekeerlingen, zodat zij ook weer, dat ze leiders kunnen worden die weer discipelen kunnen gaan maken. Weet je, en zo kan het in een, zo kan het door blijven gaan en door blijven gaan. En dan kan het zichzelf vermenigvuldigen en zo krijgt het lichaam zijn opbouw. Weet je, en dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk. Ik juich, wie je ook bent, als jij een leider bent of een voorganger bent of wat dan ook, ga ervoor zorgen dat je het deel van het lichaam wat aan jou is toevertrouwd, wat jij herdert, dat je hen gaat toerusten. Dat je niet alleen maar gaat vertellen over, weet ik veel, het boek Numeri of Deuteronomium. Maar dat je ze gewoon gaat toerusten over wie zij zijn in Christus. Wat zij vermogen in Christus. En hoe zij verschil kunnen gaan maken. En hoe zij erin kunnen gaan wandelen en kunnen gaan functioneren. En dat je ze daarin ondersteunt. En dat je ze daarin bemoedigt. En dat je ze daarin vrijzet. En dat je ze daarin zegent. En dat je ze daarin onderwijst. Dat is jouw taak als herder. Om die mensen tot volwassenheid te brengen. Halleluja. Anyway. Laten we even globaal kijken naar de verschillende gaven en welke hiermee het fundament vormen van de gemeente. Nou, de apostel, het is gewoon globaal, dus er is veel meer over te zeggen. Maar de apostel heeft de taak om kerken te stichten. De apostel heeft de taak om anderen te leren hoe zij dat ook kunnen doen en om leiders van hen te maken. Dus die apostel die sticht gemeentes en hij wijst leiders aan. En wanneer die leiders aanwijst om die kerk te runnen, dan wordt hij meestal ten overstaan van de gemeente de handen opgelegd en worden zij ingezegend. Paulus deed dat bijvoorbeeld bij Timotheus. In 2 Timotheus 1 vers 6 kunnen we lezen: daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, apostel Paulus stichtte vele kerken onder de heidenen, zoals Petrus dat deed onder de Joden. Maar apostel Paulus, hij is mijn apostel en ik hou echt van Paulus. Wauw. Romeinen 11, vers 13 tot en met 14. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben. Zie je, we hebben maar één apostel van de heidenen en zijn naam is Paulus. Maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Halleluja, hij is zo goed. 1 Timotheus 2, vers 7. Daartoe ben ik aangesteld, zegt Paulus, als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, staat er. Als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Dus hij was een prediker, hij was een apostel en hij was een leraar. En hij deed ook onwijs veel het werk van de evangelist. De apostel helpt ook bij het besturen van een gemeente en hij brengt orde in gemeentes waar wanorde is ontstaan. En dat kunnen we dan weer lezen in 1 Korinthe 11, vers 34. Daar staat: als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Dus hij zorgt ervoor dat alle orde is en al dat soort dingen meer. 1 Korinthe 12, vers 28. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zie je, dus de apostel dient duidelijk de gemeente en rust hen toe om de gemeente die hij sticht of die zijn gesticht op de juiste manier te laten functioneren. Efeze 2 vers 19 staat: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat is een beetje globaal wat de apostel doet. En dan heb je nog de profeet. De profeet heeft de taak om het lichaam op te bouwen, om anderen te leren ditzelfde te doen. De profeet spreekt openbaring die door de geest wordt geïnspireerd. Nou, een profeet kan rondreizen en verschillende gemeentes bezoeken of hij opereert binnen één gemeente. De profeet kan in zijn ambt richting geven. En hierin is bijvoorbeeld een voorbeeld in Handelingen 13 vers 1 Handelingen 13, 1 tot en met 5. Waarin Paulus en Barnabas werden uitgezonden nadat de Heilige Geest had gesproken had. Hè? Dus de profeet kan soms heel voorspellende profetie geven over iets wat staat te gebeuren. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet het strafgericht van God. We gaan ook nog hebben over profeten en profetieën, dus ik ga er niet te veel over in. Maar het kan wel eens een waarschuwing zijn, zodat we ons kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld, er staat in Handelingen 11, 28, waar Agabus een hongersnood in het hele Rijk voorspelde. Maar zijn taak is vooral om op te bouwen, te troosten en te vermanen. 1 Korinthe 14, vers 3 zegt: wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En dan ga ik het wel hebben over wat dat vermanen dan allemaal verder inhoudt. Maar dat is niet wat wij denken. De herder heeft de taak om de kudde te hoeden, om hem te beschermen en om anderen hetzelfde te leren. Nou, Jezus is onze opperherder, halleluja. En hij heeft de hele vijfvoudige bediening wat mij betreft. Maar hij heeft ook herders gegeven om de kudde de gemeente te hoeden. En dus een herder houdt zich bezig met het voeden, het verzorgen en het leiding geven aan de gemeente. Hij houdt die kudde bij elkaar. Hij leidt hen in de volle waarheid van het evangelie. Tenminste, dat is zijn taak om dat te doen. En wij noemen de herder in de gemeente dan vaak een pastor of een voorganger of zo. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 12 staat: en wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen en uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Nou, Een goede herder die zorgt ervoor dat hij de mensen die hem zijn toevertrouwd zodanig leidt dat zij in hun bestemming zullen komen die God voor hen heeft. Hij bemoedigt hen, hij onderwijst hen, hij rust hen toe, hij luistert naar hen, hij dient hen, hij ondersteunt hen. Weet je, hij probeert de verloren schapen, dat zijn zij die uit de kudde zijn weggevallen, weer thuis te brengen en hij beschermt hen tegen dwalingen en valse leer. Dat is zijn taak om dat te doen. En op deze wijze vervult hij dan ook die taak en de gave die hij gekregen heeft. Amen. Stuk van veel meer, maar ik heb al gezegd, globaal wil ik het even aantippen. De leraar heeft de taak om anderen aangaande het woord te onderwijzen en anderen te leren hoe zij dat weer kunnen doorgeven en zelf kunnen uitwandelen. En dus de taak van de leraar, welke soms samengaat met de taak van herder, is om andere mensen te onderwijzen vanuit het woord van God. En hij doet het op zo'n specifieke manier dat anderen hierdoor worden opgebouwd, bemoedigd en groeien in kennis. Dus die leraar die heeft als het ware de capaciteit om het woord op zo'n manier uit te leggen en uit te lichten dat het voor een leek makkelijk te begrijpen is en diegene die het dan hoort, de toehoorder, dan ook echt van kan leren, zeg maar. En dus in feite doet die leraar gewoon een kennisoverdracht. En het is daarom belangrijk dat de leraar over veel kennis beschikt, zodat hij de mensen echt iets kan onderwijzen. Nou, dan hebben we de evangelist. En een leraar, nog eventjes om terug te komen, die moet wel onderwijzen wat in het woord van God staat en niet zijn eigen ideeën en opvattingen. Weet je, je moet de Bijbel gebruiken om mensen dingen te onderwijzen en niet jouw eigen doctrines. Anyway, de evangelist. Een evangelist, ik neem heel even een slokje water, if you don't mind. Dat was snel. De evangelist die heeft de taak om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het Koninkrijk van God. En hij heeft de taak om anderen te leren om precies hetzelfde te doen. De evangelist die heeft het vurige verlangen om de wereld in te gaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het Koninkrijk. Hij trekt de mensen uit de duisternis en hij brengt ze vervolgens in de gemeente. Dus wat hij doet is als het ware de bouwstenen aan de gemeente leveren die de bekeringen dan weer verder kunnen discipelen om zo het lichaam op te bouwen. Maar goed, ik ben ook een evangelist en ik discipel ook zoveel mogelijk als ik kan. En ik geef zoveel mogelijk nazorg als ik kan, zeg maar, om de mensen een stukje fundament mee te geven. Onder andere ook door deze dingen die we nu aan het doen zijn. Maar de evangelist is als het ware de visser van de mensen en brengt de vangst het aquarium in. Het is een hele belangrijke en zo niet de belangrijkste taak in het lichaam. Want zonder bekeerling heb je geen discipel en zonder vis heb je geen aquarium. Amen. Ja, we hebben een aquarium, maar is leeg. Dus maar de taak van de evangelist ligt voor een klein deel in de gemeente zelf. Dus dat is dat hij gewoon de mensen toerust, de gemeente opbouwt en bemoedigt, het geloof aanwakkert, maar ook gewoon de gemeente toerust, zeg maar, hoe zij ook het werk van de evangelist kunnen doen, hoe ze verschil kunnen maken, erop uit kunnen gaan, het licht kunnen zijn in de wereld, zout kunnen zijn van de aarde, en hoe ze kunnen getuigen met hun leven, met hun wandel, de dingen die ze doen, hoe ze kunnen aanpakken, hoe ze mensen tot Heer kunnen leiden. En ga zo maar door. Dat is heel belangrijk om die gemeente daarin toe te rusten. Dus dat is ook een deel van de taak van een evangelist, om anderen te leren om hetzelfde te doen, zeg maar. En het is dan ook tweeledig. Het bevindt zich binnen en het bevindt zich buiten, de taak van evangelist. Nou, dus wij doen bijvoorbeeld, mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is mijn zalving. Dat doen we door middel van onze campagnes die we doen het hele jaar door. En daarnaast doen we missiereizen. Dat is om andere mensen toe te rusten om hetzelfde te gaan doen. We doen die One Basics, stuurgidsen, we doen podcasts, radio. We spreken, doen conferenties, events en gaan zo maar door. Dat is echt om de mensen te discipelen en toe te rusten. Nou, de vijfvoudige bediening is. Dit is een beetje globaal, de vijfvoudige bediening. En de vijfvoudige bediening. Sorry hoor. Ik spreek iets sneller en iets meer dan ik dan mijn keel aan kan op dit moment. De vijfvoudige bediening is anders dan andere bedieningen. Het zijn mensen die een gave hebben gekregen om andere mensen te dienen. En ik geloof wel dat alle bedieningen, alle werkingen, alle genadegaven gegeven zijn om elkaar te dienen en elkaar op te bouwen, et cetera. Maar deze vijfvoudige bediening. Zijn gegeven aan de gemeente om de medige gelovigen toe te rusten, te leiden, te bemoedigen, op te bouwen, te onderwijzen en uit te zenden om hetzelfde werk te gaan doen. Dat is het verschil, zeg maar, met alle andere gaven en werkingen en dat soort dingen. Maar we hebben ze allemaal gekregen om te dienen. Maar deze zijn echt specifiek om de gemeente, de medegelovigen toe te rusten, op te bouwen en zodat zij hetzelfde werk kunnen gaan doen. Amen. Nou, niet iedereen hoeft die gaven te hebben om het werk te kunnen doen. We kunnen allemaal het werk doen. Niet iedereen is een leraar, maar iedereen kan iemand iets onderwijzen. Niet iedereen is een evangelist, maar iedereen kan evangeliseren. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profeteren. En ga zo maar door. En we moeten dus mensen leren, als je wel die gaven bezit, hoe zij dat werk kunnen toepassen in hun leven. Nou, Ik kan verder heel veel overdelen nog, zeg maar. Maar het gaat erom dat niet iedereen heeft de vijfvoudige bediening. Maar iedereen kan het werk doen wat in vijfvoudige bediening staat beschreven. En de vijfvoudige bediening is gegeven aan het lichaam om het lichaam toe te rusten en op te bouwen. Halleluja. En dus ga gewoon ontdekken of jij misschien ook die gaaf of dat talent hebt. En ga hem dan gebruiken zoals het woord ons leert dat we hem moeten gebruiken. Op de juiste manier inzetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Nou, ik hoop dat jullie gezegend zijn weer. En ik hoop je te verwelkomen bij de laatste les van de fase 1, serie 1 Basics. En dan gaan we weer verder naar de volgende ronde. Amen. God bless you. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de 1 Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing a series that I started a week ago talking about living in the balance of grace and faith. And I tell you, this is just awesome. This is the very first book that I ever wrote. I've expanded it. This is bigger than the first book because I've added some to it. And again, this was written, I couldn't even tell you, but 20 or something years ago. And so the teaching I'm doing right now will add something to this again. But this book, I'm offering this as my free gift to you. It's over a 200-page book. We are asking people to give something to help us with the cost of it. But we want you to have this because this has changed my life, and I know it would change your life. And I also have a study guide that is in a different format. This is the same truths. It's just formatted differently. It'll come up with radical statements, you know, like, do you believe that it's grace that saves you, or is it faith? And you just let the people talk, and there are no right or wrong answers. And then after you get through discussing it, you go to these scriptures and read it, and the scriptures answer the questions. And it's a way of interacting and discipling people. And then we also have CDs, DVDs, and a USB. And I'd encourage you to please take advantage of those materials. So I've already covered so much. I can't go back through all of this. But this is something that very few people put into balance. They are either grace people or they're faith people, but they very seldom put the two together. Sometimes grace people criticize faith people and talk about how they're just so legalistic and how they're working so hard thinking that God is responding to them, when the truth is it's all the grace of God. Or you'll have faith people criticizing the grace people that they don't believe that they have any control over anything. It's just all up to God. Que sera, sera. Whatever will be. And they get into an extreme sovereignty to where they don't have to do anything. Both of those are wrong. You need to have a balance. Grace is God's part. Faith is our part. Grace is something that's done independent of us. Faith is not something we do to get God to respond to us. It is our positive response to what God has already done by grace. And if you are doing something trying to get God to respond to you, then it's not true Bible faith. Faith is not something you do to gain a response from God, but it is your positive response to God. It only appropriates what God has already provided by grace. Let me get these verses out of Ephesians. And did you know Ephesians is a great example of this? The first three chapters are talking about what God has already done for us, independent of us. And it's just talking about grace. But then chapters 4, 5, and 6 are talking about how should we respond to God's grace. And it starts talking about how we need to behave ourselves. And it talks about husbands and wives, how they treat each other, parent and child. And so, see, some people would just say, well, it's all the grace of God. Well, then that would mean that you could treat people anyway, and it doesn't matter because God's grace is going to work regardless. That's not true. You can stop the grace of God. You can get more grace, is what it says over in 1 Peter chapter 5. God gives more grace. I believe that's maybe James chapter 4. James 4 and 1 Peter chapter 5 both say that God resists the proud but gives grace unto the humble. And it says he'll give more grace. And so you can increase God. You can frustrate the grace of God is what Paul said in Galatians chapter 2, verse 21. He says, I do not frustrate the grace of God, for if righteousness comes by works, then Christ is dead in vain. So the grace of God is independent of us, but you can frustrate it. You have to cooperate with it. And as it says in Romans chapter 5, verse 2, you have to access the grace of God through faith. So it's not just the grace of God. If it was only the grace of God, every person would be saved, every person would be healed, every person would be prosperous, every person would be walking in total joy and victory because it's already been provided by grace. But we have to respond in faith, and that faith doesn't make God move. It allows God to release what He's already provided for us. So here in Ephesians, like I said, the first three chapters are just amplifying what we already have in Christ. He says in Ephesians chapter 1, verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be to you and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ. And then in verse 3, he says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Notice the terminology, He hath blessed us. He's already blessed us. God has already commanded His blessing upon us. And yet there are so many Christians that know that God can bless, favor, prosper you, and they desire it, but they are doing everything they can trying to get God to bless them. They aren't resting in the fact that He's already blessed us. And somebody says, well, what's the difference? Huge difference. To know that something is already done and all you got to do is just discover it, it's relatively easy. You know, if I told you that you had $1 million buried in your backyard, if you really believed me, then you'd go and you'd start looking for it. And if you didn't, you know, if you had one of these huge backhoes or if you had a bulldozer or something like that, you might could find it quicker. But if all you had was a tablespoon, and if you really believed me that you had it, I guarantee you, you would keep digging until you found that $1 million. But if you just thought, well, I'm not sure that that's true. I'm not sure that I can't see it. It's a lot of effort. It's a lot of work. I guarantee you most people would just give a token effort, and if they didn't find something easily, then they'd give up. But if you knew beyond any shadow of a doubt that it was there, it's just a matter of time until you find it, you would keep working. And see, this is what happened with me. I knew God just revealed to me that I was already blessed, that God said that if I lay hands on the sick, they would recover, that He had put the same power on the inside of me that raised Jesus Christ from the dead. Now, I wasn't taught those things when I was a kid growing up. Matter of fact, I was taught I was taught that all of the miracles ceased with the apostles and that miracles didn't happen today. That's what was instilled in me. But when I received the baptism of the Holy Spirit, I just knew the Holy Spirit began to witness to me. Just like it says in John chapter 14, verse 12, Jesus, He says, verily, verily, I say unto you, he that believes on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. The Holy Spirit witnessed that to me. And even though I'd been taught against that, I knew that this was God's will. I knew that somewhere on the inside of me was this supernatural power. Just like Jesus told the disciples in Acts chapter 1, verse 8, but you shall receive power. After that, the Holy Ghost has come upon you. I received the baptism of the Holy Spirit. I spoke in tongues, and I just knew that somewhere inside of me was this supernatural power. Now, I didn't know how to get it out. I didn't understand a lot, but just the fact that I knew it was here, it caused me to start laying hands on everything that moved. Man, I started praying for people, and I didn't see a lot of good results at the first because I didn't understand the Word of God. I didn't understand the laws of faith and how they work, but I just knew I had it. And you know, an old blind squirrel will get a nut every once in a while if he doesn't quit. And I was just determined that somehow or other, I was going to start seeing the supernatural power of God because I believed I had it. And that kept me motivated. If I would have thought that I had to do something, and God, if I'm holy enough, if I'm sincere enough, if I'm zealous enough, then you will move in my behalf and I'll start seeing miracles. If that would have been my logic, I'd have quit. I'd have given up because I didn't see a lot of success at the beginning. But see, I just knew that I was already blessed. This is what this is saying. I'm already blessed. He hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Now, just because it's in heavenly places, that means it's in the unseen realm. It's in the spiritual realm, not just out there somewhere, but inside of me. When I got born again, I've got a new spirit. And in my spirit, I am identical to Jesus. 1 John chapter 4, verse 17 says, "Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is," speaking of Jesus, "so are we in this world." It didn't say, "so are we going to be in the next world." "So am I in this world." Now, I can't see that looking in a mirror. I can't feel it just searching my emotions and my mental part. But in my spirit, man, I'm identical to Jesus. And I've already got blessings. I've already got power. I've already got anointing. I've already got provision. I've already got healing. So do you if you're born again. See, this is the point I'm trying to get across, is that God, by grace, in your born again spirit, you have everything you're ever going to need. But it doesn't do you any good as far as your physical experience goes until you learn how to draw it out. I've often used this example. It's like a person who's thirsty, maybe even dying of thirst, and they're leaning against a well and they have water, life-giving water, just a few feet from them. But you could die leaning against that well if you don't know how to draw it out. Through grace, God has put on the inside of every born-again person all of the joy, victory, peace, healing, prosperity, everything that you'll ever need. It's already in there in spirit form. But you got to learn how to draw it out. And you do that, it has to pass through your soul, which is your mental and emotional part. You got to renew your mind, begin to start thinking properly. You got to get rid of your fear and doubt that is a blockage, like a stoppage to that power flowing through this pipe into your physical body. So you got to renew your mind. Romans chapter 12, verse 2, "Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind." When you renew your mind, it's like turning a valve and letting this life that already exists in your spirit flow through your mind and emotions and out into your physical body and into your physical realm. But you're already blessed. I tell you, when I started recognizing that I'm already blessed, I'm not trying to get God to bless me. I'm already blessed. I'm just trying to cooperate with God. I'm going to quit speaking what I see and what I feel, and I'm going to quit speaking negative things over myself. I'm going to quit saying that if I wash my car, I know it'll rain. It may not have rained for 2 months, but man, if I wash my car, I know it'll rain. You know what you're doing? You're speaking that you aren't blessed, that you're cursed, that nothing ever works for you. There's a lot of subtle ways that we express our doubt. I had to change the way I was acting, and that didn't make God bless me. God had already blessed me, but changing the way I spoke and the way I acted and the way I thought allowed what God had already done to begin to start flowing through me. So going back to Ephesians 1:3, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath already blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." And then in verse 4, it says, "according as he hath chosen us in him before the foundation of the world." Man, I wished I had time to just go through this phrase by phrase by phrase, but it would take literally nearly forever to do this. But notice, he says he hath chosen us. People say things like, "man, I found the Lord." You didn't find the Lord. He found you. He wasn't the one that was lost. God has chosen us. This may be a little too technical for some people. Most people don't want to think very hard, but if you can follow this, God actually has chosen everyone before the foundation of the world through Christ. It is His will, 2 Peter chapter 3, verse 9, that no one perish, but that all should come to repentance. So He chose to send Christ before the world was ever formed. It says that He was slain from the foundation of the world. So God anticipated that we were going to sin, that we would turn against Him. He anticipated that He would send His Son and pay for the sins of the entire world. 1 John chapter 2, verse 2. He didn't just pray for the pay the price for the people who would accept Him. He paid the price for the sins of the entire world. He chose us in Him before the foundation of the world. But notice, He chose us in Him. God's forgiveness, God's acceptance, everything that He wants to do is for every person, but it's in Christ. And if a person doesn't accept Christ, if they don't put their faith in Christ, then they don't have access to this grace that God has provided for everybody. Again, I go back to a verse I've used a number of times, Romans chapter 5, verse 2, that we have access by faith into this grace wherein we stand. God has actually chosen everybody. You know, this is something I'm meditating on. I'm not sure. I may be premature sharing this, but there's two or three scriptures that I've been looking at lately where it says that if you don't continue, that God will blot your name out of the book of life. And then over in the book of Revelations, it talks about that the books were opened and the book of life was opened and people were judged out of the things written therein. And if your name wasn't found in the book of life, then they were cast into the lake of fire. So here's what I'm thinking. I think that God really has every person who has ever lived on this planet has their name written in the book of life. But if you don't access what Jesus provided, He will blot your name out. He will erase it. It's not that when you accept Him, He writes your name there. He wrote your name. And if you by grace will respond, well, then your name is in the book of life. But if a person doesn't accept Jesus and if they're going to stand on their own, God will blot your name out. He will erase the name. The point of this is that God wants everybody saved. Grace has provided it. But if you don't cooperate with God's grace, He'll blot it out. He chose you in Him before the foundation of the world. It's not like when you came to the Lord and said, "Oh God, I need help." He says, "All right, well then I'll die and forgive your sins." No, He died and forgave your sins before you ever existed. The provision was made. You were chosen in Him, but you know, the scripture says, many are called, but few are chosen. God calls everyone to Himself. He wants everybody to be born again, but He only chooses those who accept Jesus. If you accept Jesus, then you are chosen in Him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before Him in love. In verse 5, having predestinated us. Notice it didn't say that He's going to predestinate us. He's already predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved. Notice the terminology again. I'm just using these verses to point out the point that I'm making, that God by grace has already chosen to bless every one of us, to save everyone, to heal every single one of us. That God's grace doesn't make it automatically come to pass. We have a part to play. We have to believe and receive. If we doubt, we do without. You access this grace by faith. But notice it says it to the praise of the glory of His grace, wherein He hath, it's already been done, made us accepted in the Beloved. Did you know that the phrase right here, accepted in the Beloved, this Greek word is only used one other time in Scripture. And that's over in Luke chapter 1, when the angel appeared unto Mary and said, "Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee." Did you know that that phrase, highly favored, is the exact same Greek word that was translated accepted in the Beloved? In the same way that Mary, the Virgin Mary, the mother of Jesus, was highly favored, well, then we are also highly favored. We are accepted in the Beloved. And notice it says it is already done. Again, see, most people think that I've got to live holy and do these things, and if I'll study the Word, and if I'll live right, and if I'll do all of these things, and operate in faith, and do everything just right, then I'll be accepted with God. You're already accepted in Christ. It's a done deal. But did you know you don't benefit from that acceptance if you don't know it, and if you don't believe it, and if you don't know how to appropriate it? So it's not good enough just to say that God by grace has accepted us. You've got to believe it. If you believe it is when what God has already accomplished in the Spirit begins to start manifesting itself in the physical realm. So see, here's the balance between grace and faith. God by grace has already made you accepted. He already loves you just as much as He loved the Virgin Mary when the angel said that you are highly favored. God loves you and me just as much as He loved Mary. You know, there's a lot of people that will think, well, oh yeah, God certainly loved the Virgin Mary, and then the Catholic Church has even tried to make her somehow or another a saint, that she had an immaculate conception and she never was a sinner herself. And yet that doesn't square with what Mary said about herself. When she went and saw Elizabeth and Elizabeth prophesied over her that she was pregnant with the Messiah, and it confirmed everything the angel had told her. Mary said, "My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior." Mary admitted that she was a sinner and that she needed a Savior. But some people, see, just put Mary in this category that, oh man, she was accepted, she was beloved, she was highly favored, but they put themselves in another position. This is the exact same Greek word. The only other time it's used in Scripture is to apply to you and me, that He hath, past tense, already made us accepted in the Beloved. You are already accepted. God by grace has done this. Now you, by faith, it's not something you do by faith that causes God to accept you, but rather your faith just reaches out and appropriates this acceptance that was already made through Christ. In verse 7, it says, "In whom we have redemption." Notice again, I'm just making this point over and over. We already have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. You know, I've got a teaching that goes into a lot more detail on just this one aspect, but I have a teaching entitled Redemption, and in there, there's a series where we are forgiven of all sin, past, present, and even future tense sin. And this is taken from 1 John 2:2, where it talks about that He is the propitiation for our sins, not for ours only, also for the sins of the whole world. But Hebrews 9 says that by one sacrifice, He has already paid for all of our sins, and it goes through Hebrews chapter 10. So this is saying that we already have redemption. Jesus has already dealt with your sins before you even commit those sins. Does that mean that you're free then just to go live in sin? No, you need to stop sinning as much as you can, but when you do sin, you don't need to feel like, oh God, this is a new transgression against you, and I've got to go get this sin under the blood and forgiven, and if I don't, you can't fellowship with me. No, God, by grace, has already forgiven all of your sin, past, present, and even future sin, but you need to appropriate that forgiveness and cleanse your conscience, as it says in Hebrews chapter 9, verse 14. How much more will the blood of Jesus Christ cleanse our conscience from dead works so that we can serve the living God? Man, I'm out of time and I've still got a lot more to go. Let me just once again say that I've got this book on living in the balance of grace and faith. I'm going to give this book to you because I know that this would help you. It's transformed my life. We are asking people to give if you can. We'll have 50 or 60,000 people request this. And if nobody gave, we wouldn't be able to do that. So give if you can, but I want you to have it. If you can't or can't afford it or wouldn't afford it, just request it and we'll give it to you anyway. Listen to our announcer and please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Deze uitzending gaan we kijken naar hoe begin ik met spreken in tongentaal. En ik wil ook andere vragen rondom tongentaal, wil ik echt de tijd voor nemen deze uitzending om te beantwoorden. Zoals, hoe weet ik dat ik tongentaal niet zelf verzin? Als tongentaal van de Heilige Geest is, waarom moet ik het dan leren? Hoe kan het dat ik maar een paar klanken in tongentaal heb? Etcetera. Dus dat zijn bijvoorbeeld vragen die leven en die wil ik ook in deze uitzending behandelen. Oké, laten we gaan starten. Hoe begin je met het spreken in tongentaal? Hoe doe je dat nou? En ik heb 3 stappen als het ware om te beginnen met spreken in tongentaal. Het is een heel simpel stappenplan, maar stappen kunnen mensen gewoon helpen. Gewoon heel praktisch. Nou, soms hebben mensen moeite met stappenplannen. Dan zeggen ze, ja, maar Gods woord is toch geen methode? Gods woord is toch geen stappenplan? En ik denk wat mensen moeten leren begrijpen is dat het woord van God, waar we voor zijn geroepen, ik als leraar, als prediker, is om mensen te helpen om het te doen en erin te wandelen. En dan kan het helpen om mensen gewoon hele praktische stappen te geven. He, dus Jezus zegt, onderleer mensen alles te doen wat ik onderwezen heb in Matthäus 28. Dat is discipelschap, je leert het mensen. Nou, soms kan het helpen om dingen in kleine stukjes, in kleine stappen te snijden, als het ware, om mensen stap voor stap ergens naartoe te helpen. Dus je kan wel tegen mensen zeggen, ja, ga heen en genees de zieken. Of ga heen en drijf demonen uit. Maar sommige mensen zou je gewoon praktisch moeten helpen, stap voor stap, van hoe doe je dat nou? Hoe pak je dat aan? Wat zeg je? Etcetera. En daarom is het alleen maar goed om mensen heel praktisch te helpen. Dus 3 stappen voor het spreken in tongentaal. En het is heel erg eenvoudig. Dus ik durf jezelf te zeggen, ik beloof je, als je nog niet spreekt in tongentaal, als je deze stappen volgt, kan iedere christen kan spreken in tongentaal. Nou, de eerste stap is heel erg makkelijk, maar wel noodzakelijk. En ik wil hem altijd noemen, dat is namelijk de wedergeboorte. En want Jezus zegt namelijk, deze tekenen zullen, als tekenen zullen deze dingen, ik heb de MBG gepakt, de gelovigen volgen. De gelovigen, in mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven en in nieuwe tongen zullen ze spreken. En in Efeze 2 vers 1, die lees ik alvast voor, die zegt, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de zonde en de overtredingen. Nou, wedergeboorte, dat betekent dat jouw geest, ja, de Bijbel leert ons, we hebben een geestelijke mens, we hebben een natuurlijke mens, dat is onze ziel, en we hebben een lichamelijke mens, dat is ons lichaam. Mens bestaat uit 3 delen, geest, ziel en lichaam. Maar de Bijbel zegt dat voordat we Jezus leerden kennen, waren we dood in onze zonden en overtredingen. Dat betekent onze geestelijke mens was niet verzoend met God, had geen contact met God, was door de zonde afgescheiden van God. Onze geestelijke mens was daardoor dood, had geen leven in zichzelf. Het gaat niet over ons lichaam was levend, onze ziel was levend. We konden denken, voelen, proeven, al die dingen meer. Maar we hadden geen contact met God. Nou, wanneer we wedergeboren worden, de wedergeboorte, is wanneer we tot bekering komen, Jezus leren kennen en onze geestelijke mens wordt levend gemaakt, zegt de Bijbel. Die wordt levend gemaakt. Dus jouw geestelijke mens die komt tot leven. En dat is de eerste stap. Tongentaal is voor de gelovigen, is voor de christen. Is iets wat God aan zijn kinderen heeft gegeven om te gebruiken, om met hem te communiceren. Om te gebruiken in hun gebed, om te gebruiken in de geestelijke wereld, in geestelijke strijd. Dus de eerste stap is een kind van God worden en wedergeboren worden. Nou, als je zegt, joh, ik weet niet zeker dat ik wedergeboren ben, of ik wil wedergeboren worden, is het heel eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Geef je leven aan Jezus. En Petrus zegt aan Handelingen 2 vers 38... bekeer je, keer je af van je oude levenswandel, dingen die niet goed waren. Laat je dopen. Dat betekent, ik begin een nieuw leven. Ik sta op in dat nieuwe leven met Jezus. Ik sterf aan mijn oude leven. Ik sta op in een nieuw leven. En word vervuld met de Heilige Geest. Dus begin een leven te leven onder de leiding van de Heilige Geest. En ontvang de vervulling van de Heilige Geest. Nou, daar hebben we ook een uitzending voor. Die heet de Doop in de Geest. Dus die kan je kijken. Maar als je dat nog niet hebt gedaan, wil ik gewoon uit nog om dat te doen. Je kan gewoon Jezus uitnodigen in je hart. Je leven aan hem geven. En dus de wedergeboorte is stap 1. Nummer 2, de tweede stap is de doop of de vervulling met of in de Heilige Geest. De doop of de vervulling met de Heilige Geest. Wat gebeurt er wanneer we vervuld worden met de Heilige Geest? En de Bijbel leert ons dat dat meestal gebeurt wanneer handen op ons gelegd worden, of wanneer mensen voor ons bidden, maar het kan ook gewoon via de livestream of via de telefoonlijnen. Maar wanneer we vervuld worden met de Heilige Geest, dat onze wedergeboren geest die levend is gemaakt, wordt helemaal vervuld, die wordt één gemaakt met Gods Heilige Geest. De Geest van God maakt inwoning in ons, die komt in ons wonen. En daarom zegt Paulus, ons lichaam is een tempel geworden van de Heilige Geest. De Heilige Geest, God zelf in de vorm van de Heilige Geest is in ons lichaam komen wonen. Hij heeft inwoning gemaakt in ons. En dat is de tweede stap naar het spreken in tongentaal. De eerste stap is je geest wordt wedergeboren. De tweede stap is jouw geest wordt vervuld met de Heilige Geest. En in de derde stap, en daarom zeg ik het is relatief eenvoudig. We zijn nu al bij de derde stap. Meestal als ik 3 punten heb, ben ik na 1,5 uur bij punt 3. Maar ik ben nu al bij punt 3. Punt 3 is namelijk leren, en ik heb erbij gezet, om gewoon te beginnen met spreken in tongentaal. En ik wil daar iets over uitleggen en ook waarom het hier vaak misgaat. En ik ga helemaal uitleggen hoe je dit doet, dus maak je geen zorgen. Waarom komt bij deze derde stap eigenlijk de andere twee stappen samen? Jouw geest wordt wedergeboren, jouw geestelijke mens. Die wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is de tweede stap. En met die derde stap, wanneer je begint te spreken in tongentaal, wanneer je dat wil doen, gaat jouw wedergeboren geest samenwerken met de Heilige Geest. En dit is heel belangrijk om te beseffen. En ik ga het zo meteen dieper uitleggen. Maar waar missen veel mensen het? Inclusief waar miste ik zelf het? Is dat de Bijbel zegt, het is onze geest, niet de Heilige Geest, onze geest die begint te spreken in tongentaal. De Heilige Geest geeft de woorden, geeft de klanken, maar onze geest moet ze uit gaan spreken. Ik ga het je laten zien vanuit de Bijbel. 1 Korinthe 14, vers 14 zegt Paulus dit. Want als ik in een andere taal bid, en eigenlijk staat er gewoon in tongentaal, in andere tongen. Wanneer ik in tongentaal bid, zegt Paulus, bid mijn geest, zie je dat? Mijn geest. Er staat niet bid de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die door ons heen bidt. Maar bid mijn geest. Paulus zegt, maar mijn verstand, mijn ziel, blijft zonder vrucht. Dat is niet actief. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ook met mijn verstand bidden. Zie je wat Paulus hier zegt? Paulus zegt, wanneer ik in andere talen spreek of bid, bid mijn geest, mijn geestelijke mens. Wij zouden zeggen, ja, maar de Heilige Geest bidt toch? Nee. Nee, het is jouw geest, jouw wedergeboren geest, die vervuld is met de Heilige Geest. Wanneer jij tongentaal gaat spreken, besluit je met jouw geest om te gaan bidden. En we zijn gewend om te functioneren vanuit ons verstand. En de Heilige Geest geeft de woorden, geeft de klanken. De klanken die je niet kent, die je niet verzint. Dat is wat de Heilige Geest doet. Maar met jouw geest maak je besluit om te gaan spreken. Handelingen 2 vers 4 zegt dit. En zij, dat zijn de 120 discipelen op de Pinksterdag, werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Dus hun wedergeboren geest werd vervuld met de Heilige Geest. En, even tussen haakjes, zij, want begonnen te spreken. Er staat niet, en de Heilige Geest begon te spreken. Zij begonnen te spreken in andere talen, in tongentaal, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zie je dit? Hier zie je de samenwerking. Zij werden vervuld met de Heilige Geest. En zij begonnen te spreken. Ik ga er zo meteen nog wat over zeggen. Zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nou, nog een tekst waarin we dit heel duidelijk zien is Handelingen 19 vers 10. Handelingen 19 vers 10. Of zeg ik het verkeerd? Nee, Handelingen 19 vers 6 is het. Ja, Handelingen 19 vers 6, daar staat dit. Over een groep discipelen. Daar staat, en nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. En zij, die discipelen, spraken in vreemde talen. Dus hier staat ook weer, zij begonnen te spreken. Zij spraken. Nou, dit is een misverstand waar het misging in mijn leven. Ik dacht dat de Heilige Geest zou gaan spreken. Ik besefte niet dat ik moest beginnen te spreken. Zoals deze tekst zegt, en ook in Handelingen 2, vers 4. Zij begonnen te spreken. Dus wat moeten we beseffen? Ik heb hieronder gezet. De Geest geeft, maar jij spreekt. In andere woorden, je kunt niet zonder de Heilige Geest in tongentaal spreken, maar de Heilige Geest kan het niet zonder jou. Jij kan niet zonder de Heilige Geest in tongentaal spreken, maar de Heilige Geest kan het niet zonder jou. Oké, waarom is dit zo belangrijk? Dit is het punt waar het misgaat bij de meeste mensen die, waarbij het niet lukt, wedergeboren geestvervulde christenen, om in tongentaal te spreken. Omdat ze dit niet begrijpen. En dit is ook waar het misging in mijn eigen leven, om het zo maar te zeggen. En ik zal je mijn getuigenis vertellen. Hoe ik vervuld ben met de Heilige Geest. Maar ook hoe ik heb leren spreken in tongentaal. Het is een hilarisch verhaal, achteraf. Maar waar wel hele goede lessen in zitten. Toen ik tot bekering kwam, ik kwam tot bekering via een Youth Alpha cursus. Daar kreeg ik in één keer een besef van wie Jezus was voor mij, dat hij hield van mij. En daar kwam ik eigenlijk tot bekering. En op een gegeven moment hadden we een conferentie van allerlei Youth Alpha groepen in Nederland. En tijdens een van die preken, daarna werd een soort oproep gedaan. Maar tijdens die oproep ik zat daar met mijn ogen dicht. En ik wist in één keer, God bestaat, God houdt van me. Maar tijdens die oproep kreeg ik een visioen van Jezus. En Jezus verscheen aan mij en Jezus zei iets tegen mij. En dat is eigenlijk het moment dat ik ga niet helemaal in detail wat er gebeurde in dat visioen, maar daar kwam ik tot levend geloof. Dat veranderde mijn leven. Ik bekeerde me, ik besloot om mijn oude leven achter me te laten, met Jezus verder te leven. Die avond werd er gesproken over de vervulling met de Heilige Geest. Nou, ik wist niet eens, ik wist niet wat de Heilige Geest was. Ja, ik wist, het is een onderdeel van God, meer wist ik er niet over. Ik wist amper hoe je het schreef, maar één ding wist ik wel, ik wil het hebben. Als het van God is en ik heb dat nodig voor mijn nieuwe wandel met Jezus, wil ik het hebben. Dus ik ging daar naar voren toe en er werd voor mij gebeden voor de vervulling met de Heilige Geest. Nou, toen voor mij gebeden werd voor de vervulling met de Heilige Geest, mijn hele leven veranderde. Ik ervoer zo'n vrede, zo'n liefde. Ik voelde letterlijk of ik vervuld werd met God zelf. Wij spreken alsof ik door de hemel liep. Zo voelde ik me van binnen. Maar ik sprak niet in tongentaal. Er was ook niemand die het in die preek had over tongentaal. Niemand van het gebedsteam wat het had over tongentaal. Ik wist niks over tongentaal. Dus ik sprak niet in tongentaal. Ik wist mijn hele leven is veranderd, maar ik wist niks over tongentaal. In ieder geval, na die conferentie, ging ik terug naar huis. Ik was bekeerd, vervuld met de Heilige Geest. Op een gegeven moment heb ik me laten dopen in water, toen ik erachter kwam wat de Bijbel daarover zei. En in een dienst waar ik was, hoorde ik iemand. Ik dacht dat het iemand was die Pools stond te bidden of zo. Ik dacht, oh, die spreekt een vreemde taal, dat ken ik niet. En op een gegeven moment hoorde ik van tongentaal. En ik dacht, tongentaal, wat is dat nou weer? En ze lieten me zien vanuit de Bijbel, joh, dit is tongentaal. En ik hoorde er een preek over en dit doet het. En ik dacht van, nou, ik wil ook in tongentaal bidden. Als dit is iets wat God heeft voor mij, ik snap het niet. Ik begrijp het ook niet, maar ik wil het wel. In ieder geval, ik weet nog dat dat een vriend van mij, die was ook in diezelfde periode tegelijkertijd met mij tot bekering gekomen, vervuld met de Heilige Geest. En ik werd zo hongerig. Dus ik wil weten, hoe doe je dit? Hoe begin je met spreken in tongentaal? Ik ben vervuld met de Heilige Geest, maar hoe doe je het nou? Dus ik werd hongerig en ik ging zoeken van, ja, maar hoe werkt dit nou? En op een gegeven moment, die vriend van mij, die sprak ik een paar weken later. Hij zei, ik kan spreken in tongentaal. Dus ik zeg, oh, hoe doe je het? Hoe is dat gegaan? En ik dacht, heeft hij een ontmoeting gehad met God, waarin hij in één keer in tongentaal begon te spreken. Hij zei, nee, ik was op een cursusavond. Hij was naar een bijeenkomst gaan, een huisgroep of zo. En dan had die prediker had gesproken over het spreken in tongentaal. Die had voor hem gebeden en op dat moment begon hij te spreken in tongentaal. Ik was heel erg blij voor hem, maar ik kon er niks mee. Want ik was niet op die cursusavond geweest, dus daar had ik niks aan. Hij kon mij niet uitleggen hoe ik het moest doen. En ik sprak nog wat andere gelovigen die allemaal in tongentaal baden. Ik vroeg, spreek je in tongentaal? Ja. En dan vroeg ik, hoe doe je dat? Zeiden ze, nou, gewoon. En ik dacht, ja, gewoon? Wat is gewoon? Weet je, ik kan het niet. Wat is gewoon? In ieder geval, ik was op een gegeven moment zo desperaat. Ik wilde bidden in tongentaal. En op een gegeven moment kwam ik, dus ik ging zoeken, hoe doe je dat? En toen kwam ik uit bij een preek van Jan Sjoerd Pastekamp. En ik kende Jan Sjoerd toen niet zo goed, maar er stond een preek op YouTube van Jan Sjoerd Pastekamp over het bidden in tongentaal. En ik weet nog, ik luisterde die preek, ik lag op mijn bed thuis, oortjes in op een mp3-speler. Ik had de preek gedownload op een mp3-speler gezet. En ik was die preek aan het luisteren van Jan Sjoerd. En Jan Sjoerd vertelde wat tongentaal was, wat er gebeurde. En aan het eind van die preek zegt Jan Sjoerd: ik wil bidden voor iedereen die in tongentaal wil spreken. En ik dacht, dit is mijn moment. En hij zei, als je dat wil, ga dan staan. En terwijl ik in mijn slaapkamer, ik was gewoon in mijn slaapkamer die preek aan luisteren, maar ik wilde het, dus ik ging staan in mijn slaapkamer. En Jan Sjoerd zei, we gaan bidden. En ik stond klaar om te bidden in mijn slaapkamer. En klik, de preek was klaar. En ik was helemaal beduust. Ik dacht, nou, wat is dit nou weer? En dus ik dacht, nou, misschien, weet ik veel, ging er iets mis met mijn mp3-speler. Heeft hij per ongeluk doorgeschakeld naar het volgende nummer. Dus ik weer die preek opnieuw opgezet, helemaal doorgespoeld naar het einde. Ik stond weer klaar. Jan Sjoerd zei, als je dit wil, ga dan staan. Ik stond daar. We gaan bidden. Ik stond klaar om te bidden. Klik. Ik denk, wat is dit nou weer? En ik kom erachter dat degene die preek geknipt heeft, het gewoon geknipt heeft op het moment dat hij ging bidden. Dus ik stond helemaal klaar in mijn slaapkamer om het gebed te ontvangen. En die preek was niet langer. En hoe vaak ik die preek ook afspeelde, hij werd ook geen minuut langer. Dus ik was min of meer, ik was gewoon gefrustreerd. Ik dacht, ja, maar hier heb ik nog steeds helemaal niks aan. Iedereen vertelt hoe geweldig het is, maar niemand vertelt gewoon hoe het moet. Ik heb hier iemand die voor me wil bidden. En een of andere geluidsman, die heeft gewoon verkeerd geknipt. Ik dacht, nou, die werd sowieso niet geleid door de geest toen hij dat bestand aan het knippen was. Maar ik was dus nog steeds geen steek verder. En ik dacht, ja, hoe doe je dit nou? Dus toen besloot ik van, ik ga iedere avond ga ik bidden, gewoon persoonlijk tot God, dat ik zal bidden in tongentaal. En ik weet nog de allereerste avond, ik was op mijn kamer, ik was aan het bidden. En ik zei, Heer, ik wil spreken in tongentaal. Laat me spreken in tongentaal. En ik was gewoon aan het wachten, een kwartier, 20 minuten, half uur, gebeurde niks. Ik dacht, maakt niet uit, morgen, weet je, misschien moet ik doorbreken, of je moet wachten, broer, of je op je seizoen, of weet ik veel wat er aan de hand was. Ik dacht, maakt niet uit, morgen, weet je wel, misschien is God er vanavond niet, ik weet het ook niet. Morgen weer, dus ik de volgende dag weer. Heer, laat me bidden in tongentaal. Heer, ik wil vervuld worden met tongentaal. Weer op mijn kamer. En ik wachtte, en ik wachtte, en ik wachtte, en er gebeurde niks. Derde avond weer, vierde avond weer. Aan het begin dacht ik van, en nog de vierde avond lag ik thuis. Ik wil bidden in tongentaal. En toen dacht ik, misschien moet ik God helpen. Dus ik dacht, ik doe mijn mond alvast open. Ik weet, achteraf klinkt het heel raar, maar ik wist niks. Dus ik lag zo, letterlijk op mijn bed, zo lag ik. Te wachten tot er iets ging gebeuren. En er gebeurde niks. Ik dacht, maakt niet uit, morgen weer. En ik de volgende dag weer. En ik ben blij dat ik God ingegrepen had, anders had ik nu nog op mijn bed gelegen waarschijnlijk. Maar omhoog, ik was hongerig, ik was dorstig, ik wilde het. En ik vergeet nooit meer wat er gebeurde. Op een gegeven moment, ik lag op mijn bed. Weer, Heer, ik wil bidden in tongentaal. Ik ben er klaar voor. Laat me bidden in tongentaal. Ik deed mijn mond open. En voor het eerst in mijn leven hoorde ik naast het visioen waar Jezus tot me sprak en iets tegen me zei. Voor het eerst in mijn leven hoorde ik de stem van God, kraakhelder. En dit was wat God tegen me zei. Ga naar Marijn toe. En Marijn was destijds de jeugdleider van die Pinksterkerk waar ik in terecht was gekomen. Ga naar Marijn toe. En ik dacht, ja, hier heb ik. Ik wist eigenlijk niet eens dat het de stem van God was. Het was zo'n kraakheldere gedachte in één keer uit het niks in mijn hoofd. Ik wist, dit is God. Ik weet ook niet precies. Ik wist eigenlijk heel weinig. In ieder geval, ik stuurde Marijn destijds, ik denk nog dat het een sms'je was. Ik stuurde Marijn een sms'je. Kan ik bij je langskomen? En verder had ik helemaal niks gezegd. Niet waar ik mee bezig was, niet wat er gebeurd was. Hij wist er ook helemaal niks van. Het enige wat ik hem vroeg was, kan ik bij je langskomen? En Marijn zei, die was wel gewend vanuit zijn jeugdleiderschap, dat er soms jongeren even advies of hulp of een gesprek nodig had. Zei, ja, tuurlijk, kom maar langs. Dus ik stapte op mijn fiets, maar de volgende dag. En ik fietste, Marijn woonde het dorp naast mij. En ik fietste naar Marijn toe. En terwijl ik op mijn fiets zit en naar Marijn toe fiets, denk ik, ik heb eigenlijk helemaal niet gezegd waarom ik kom. Ik weet eigenlijk ook helemaal niet waarom ik kom. Want ik weet alleen, ik heb het idee dat ik Marijn toe moest. Maar ik dacht van, ja, wat moet ik eigenlijk tegen hem zeggen? Of weet je wel, ik wist het eigenlijk allemaal niet. Ik dacht, nou ja, we zien het wel, gewoon hoe dit gaat lopen. In ieder geval, ik fietste naar Marijn toe. En op een gegeven moment, ik bel aan. Hij doet de deur open. En hij zei, hey Tom, leuk dat je er bent, welkom. En we liepen samen de gang in, de woonkamer in. Hij draait zich om, hij kijkt me aan. En hij wist helemaal niks. En hij zegt dit, uit het niks. Hij zegt, trouwens, spreek je al in tongentaal? En er ging echt een schok door me heen. Dit was zo duidelijk God. die bezig was met een soort setup, zou je kunnen zeggen. Die me hierin leidde. Dus ik zei, ja, ik zeg, daarvoor ben ik hier. Ik zeg, het lukt niet. Ik vertelde hem het hele verhaal van de preek van Jan Sjoerd, dat ik die avond op bed lag te wachten. En Marijn begint te lachen. En hij zei, joh, hij zei, laat me je helpen. Hij zei, we gaan samen bidden in tongentaal en we gaan oefenen. En ik zei, oefenen? Oefenen? Ik zeg, ik hoef toch niet... Ik zeg, hoezo moet ik oefenen? Ik zeg, ik zat gewoon te wachten totdat God mijn tong beetpakte en het ging bewegen. Ik dacht, ja, maar de Heilige Geest, die doet het toch? Dus ik hoef toch alleen maar gewoon te wachten en er komt vanzelf een windvlaag of een vuurvlam of wat mijn part een aardbeving of wat er ook gebeurt. Maar dat gaat toch gewoon automatisch? En Marijn legde me uit en Marijn zei, nee. Hij zegt, joh, dat is niet hoe het werkt. Weet je, jij moet die woorden gaan spreken en de Heilige Geest gaat ze geven. Maar jij moet je tong gaan bewegen, je lippen gaan bewegen. Nou, ik was echt even helemaal flabbergasted, om het zo maar te zeggen. Dat ik dacht van, joh, wat is dat nou weer? Maar goed, Marijn zei, kom, we gaan samen bidden. We baden samen. En Marijn zei, ja. Hij zei, nu gaan we bidden in tongentaal. En Marijn zei tegen me, desnoods begin je met het alfabet. En ik dacht, dat alfabet... Hij zegt, ja, gewoon A, B, C, D, E. En begin gewoon de A uit te spreken. En weet je, want op het moment dat jij activeert, je spraak activeert, vertrouw erop dat de geest het over begint te nemen. Het is gewoon meer een oefening dat mensen in ieder geval leren dat ze zelf hun tong moeten bewegen, zelf hun mond moeten bewegen. Dus ik zei, oké, is er nou, hier gaan we dan. En met dat ik A zei, Abris kilabondri, digis kalabondra, begon tongentaal, begon te stromen. En ik was even helemaal verward van, wacht, het begint gewoon te stromen als ik begin te spreken. Als ik die letter gewoon begin te maken, als die klank gewoon begin te maken. En daar leerde ik hoe het werkte, dat ik mijn mond moest openen. Net zoals die tekst, nou gaan we de tekst nog een keer lezen, Handelingen 2 vers 4. Zij werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en zij begonnen te spreken. Wie begonnen er te spreken? Zij, de discipelen. In andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus de Geest geeft, maar jij spreekt. Daarom zeg ik, je kunt niet zonder de Heilige Geest in tongentaal spreken, maar de Heilige Geest kan het niet zonder jou. De Heilige Geest kan het niet zonder jou. Dus op dat moment, ik weet nog, ik fietste naar huis toe op mijn mountainbike en heel de weg heb ik stom verbaasd in tongentaal gesproken. Dat ik dacht achteraf, was het zo simpel? En toen kwam ik tot de conclusie, vanaf de dag dat ik vervuld werd met de Heilige Geest, had ik kunnen spreken in tongentaal, als ik maar wist hoe het moest, hoe het had gemoeten. Ik weet ook, soms zijn er mensen waar je voor bidt en weet je, die net tot bekering komen, die helemaal geen christelijke achtergrond, en die beginnen meteen te spreken in tongentaal. En ik denk waar het vaak mee te maken heeft, en daar ga ik zo meteen wat dieper uitleg over geven. In onze westerse maatschappij zijn we zo getraind in ons verstand, in ons natuurlijke denken, maar vaak zo ongevoelig voor de geest en de geestelijke wereld. Dus een beetje weggedrongen in onze maatschappij. Hè? We hebben een hele 2D-wereld. De geestelijke wereld, daar horen mensen niks over. Niet op school, niet op tv, eigenlijk dat soort dingen. Die geestelijke wereld, daar doen we weinig mee. En ook met de geest van de mens. We verheerlijken het verstand en het lichaam in onze maatschappij. En dus wij zijn heel erg getraind aan het ons natuurlijke verstand. Maar in ieder geval, ik werd vervuld met de Heilige Geest. Ik begon te spreken in tongentaal. In het begin moest ik even wennen, want ik dacht ook van, joh, weet je, ik lijk wel gek geworden, man. Ik versta er niks van, al die woorden. Zeggen, doe ik het wel goed? Maar heel snel raakte ik eraan gewend. Gewoon om vanuit mijn geest, kibra, skila, nondri, di gilabai, di skonda, labaganda, gewoon te beginnen met spreken. En ik had heel snel door, joh, dit ben ik helemaal niet zelf. Dit kan ik helemaal niet zelf. Ik hoef er niet over na te denken. Net als een lichtknop die je aan of uit kan zetten. En zonder dat je weet wat je gaat zeggen, stroomt het gewoon. Als ik maar begin te spreken. Als ik me maar overgeef aan de geest. En dat is wat ik geleerd heb. De grootste sleutel voor mensen om te leren, om te spreken in tongentaal. Daarom heb ik gezet in mijn punt, leren om gewoon te beginnen met spreken in tongentaal.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien? En verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Mijn ervaring is dat als we mensen hiermee helpen, dat iedereen waar we voor bidden, waar we mee bidden, dat die begint te spreken in tongentaal. Als we mensen even uitleggen, even meenemen. Waarom lukt het mensen soms niet? Loop ik alvast een beetje vooruit. Soms gewoon vanwege onzekerheid of omdat ze dus klem zitten. Eigenlijk zijn het vaak drie hoofddingen, zou ik even kunnen zeggen. Ten eerste zitten sommige mensen vast in het beeld waar ik in zat. God moet het doen. Dus gewoon wachten en God moet het doen. Nee, er gebeurt niks. Nou, als het vergelijkt met profetie, kan je ook niet gewoon zitten wachten. God moet het doen. Mensen weten, je kan je heel bewust uitstrekken met je geest naar profetie. En dat je ervoor bidt en mee bezig bent. Zoals Paulus zegt, streef naar de gaven van de geest. En terwijl je ervoor bidt, terwijl je ernaar uitstrekt, terwijl je ermee bezig bent in je geest, ontvang je dan een woord. Maar mensen die er niet voor openstaan of helemaal niet mee bezig zijn, die ontvangen het niet. Of mensen die denken, nou, God gaat mijn mond wel bewegen en dan komt er in één keer een profetie uit. Nee, dat is niet hoe het werkt. En dat is ook niet met tongentaal. Dus ik zat eigenlijk klem in die eerste categorie. Van de geest moeten doen, we hebben hier niks mee te maken. Er zijn ook mensen die zitten eigenlijk klem wat meer in de tweede categorie. En ik denk dat we er allemaal wel mee te maken hebben. Dat is namelijk ons natuurlijke verstand. Dat het niet lukt om in tongentaal te spreken, omdat we zo gericht zijn op ons natuurlijke verstand. En we denken, dit is gek, ik snap het niet, moet ik de woorden zelf verzinnen? En die mensen die lopen hier klem, want ze gaan proberen woorden te bedenken. Ze denken, er komt niks, dus ik zeg niks, dus ik hou mijn mond op elkaar. En die lopen daardoor klem. Die moeten leren om te functioneren vanuit hun geest. En zoals ik al zei, dat wordt in onze maatschappij weinig aandacht aangegeven. En de derde categorie, ik verzin deze drie categorieën ter plekke, maar ik denk dat dat een beetje wat ik zie in mijn ervaring op onze bijbelscholen, overal waar ik spreek, binnen en buitenland, is onzekerheid. Sommige mensen worstelen met een diep gevoel van onzekerheid of minderwaardigheid of afwijzing, waardoor ze bang zijn om fouten te maken. En zeg ik het niet fout, doe ik het wel goed? En daardoor eigenlijk niet hun mond durven open doen en iets durven te zeggen. Hetzelfde zie je soms met profetie, dat God... Het grappige is, bijvoorbeeld onze hele bijbelschool.tv, onze hele bijbelschool is geprofeteerd door een schat van een meid die zo onzeker was. En zelfs als week aan het twijfelen. En God had zo duidelijk gesproken, dat haar een boodschapgever eigenlijk zegt tegen Tom dat hij bijbelscholen moet stichten. Krachtig profetisch woord. Maar ze durfde het niet te zeggen. En ik liep al weken in mijn geest van, moeten we dat doen, moeten we dat niet doen? En op een gegeven moment zei ze, ik ben zo, weet je wel, ik weet het niet, ik durf het niet, maar ik denk dat dit het is. En ze spreekt het uit. En met dat ze het zegt, weet ik, wauw, dit is een woord van God. En ze kon het gewoon niet weten. Maar eigenlijk vanuit een stuk onzekerheid. Remda, wat als ik het fout zit? Wat als het raar is? En dat remda om te functioneren in de geest. Het zijn drie gebieden die ons remmen om te functioneren met de Heilige Geest. Dus ik denk dat dat de drie gebieden zijn. En ik wilde ook vragen, dus dit is even, hoe begin je met spreken in tongentaal? Ik denk dat heel veel mensen dit gaat helpen. Dus ik adviseer mensen altijd, als je wil beginnen met spreken in tongentaal, als je zeker weet dat je vervuld bent met de Heilige Geest, denk mensen hebben ervoor gebeden of je hebt er zelf voor gebeden. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de video die we hebben over de doop in de geest. Wat is het? Hoe ontvang je het? Als je dat mee hebt gebeden, je kan gewoon verzekerd zijn. De Bijbel zegt, als je God vraagt, Maar om de Heilige Geest zal hij je de Heilige Geest geven. Dus dan ben je vervuld met de Heilige Geest. Dan moet je gewoon gaan beginnen. En hoe doe je dat? Pak ten eerste een manier waarop jij comfortabel bent. Wat ik vaak adviseer is, mensen moeten soms even hun verstand leren uitschakelen. Maar weet je, pak gewoon tijd met God. Zet bijvoorbeeld aanbiddingsmuziek op. Begin te aanbidden. Neem gewoon even tijd met God. En op een gegeven moment durf het over te geven aan God. Richt je op God. Maar open dan je mond. En desnoods begin dus met het alfabet. Begin gewoon een klank te zeggen. Begin een klank uit te spreken. En dan laat gewoon de Heilige Geest stromen. We hebben gezegd, stromen van levend water. Zullen uit je binnenste stromen, zei Jezus. En hij sprak dit over de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest komt vanuit je binnenste. Vanuit je geest, niet vanuit je denken. Ik zeg altijd, Jezus zegt, als iemand dorstig is, laat hem naar mij komen en drinken. En de meeste Nederlanders denken dat er staat, laat hem naar mij komen en denken. We zijn heel goed in denken, in redeneren. Maar Jezus zegt, nee, je moet drinken. Je moet er gewoon instappen, je moet erin tappen. Het is een rivier die stroomt. En vanuit je binnenste beginnen die stromen van levend water. Je begint gewoon een klank te maken. Ah, en dan met dat je dat doet, geef je het over aan de Heilige Geest. Dan begin je gewoon in geloof. Ah, pragis kolobandri digis kalamandi. Libros koloniganda ligebris kilanondra. En dan merk je, de geest begint het over te nemen. En in het begin doen sommige mensen het heel zachtjes. Omdat ze onzeker zijn, dat ze nog niet durven. En ook als ik spreek op bijbelscholen, zeg ik, jongens, kom op, allemaal hardop. Omdat we iets moeten doorbreken in ons denken. Van, doe ik het wel goed? Wat als ik... Nee, de denken uitschakelen, richten op God. En gewoon beginnen te spreken in vrijmoedigheid. En dat helpt mensen enorm om gewoon te beginnen. Voor sommige mensen is het fijn met aanbiddingsmuziek op. Andere mensen misschien op de fiets, in de auto. Samen met een broeder of zuster in de Heer, die het al wel in tongentaal spreekt. Vraag gewoon de mensen, joh, ik wil dit leren of oefenen. Ik wil hier gewend aan raken, laat ik het zo noemen. Dus wil je met me bidden in tongentaal? En dan merk je gewoon, op een gegeven moment gaat dat gewoon, het begint gewoon te stromen en te stromen en te stromen. En op een gegeven moment wordt het steeds makkelijker. Een aantal vragen wil ik alvast gaan beantwoorden die je vaak hierover krijgt. De eerste vraag is, als tongentaal van de Heilige Geest is, waarom moet ik het dan leren? Waarom moet ik het dan leren? Nou, de hoofdreden is, de Heilige Geest stroomt door ons heen. De Bijbel zegt, wij zijn vaten van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest hoeft niks te leren. Wij moeten het leren. Wanneer we wedergeboren worden, is onze geestelijke mens wel volmaakt. Die is heilig, vergeven, rechtvaardig, maar niet volwassen. Die kan groeien. Dat is geestelijke groei. Die kan meer leren bewegen met de Heilige Geest. En heel veel dingen kan je leren. En net zoals de discipelen vroegen aan Jezus, Heer, leer ons bidden. En vervolgens leerde Jezus ze bidden. Je kan zeggen, ja, maar hallo, als gebed toch van God is, of tot God is het toch altijd goed. En soms denken mensen, maar je kan leren dat soort dingen. En je kan ook zeggen, ja, maar als zieke genezen van de Heilige Geest is, waarom moet je het dan leren? Nou, je kan wel degelijk mensen leren hoe ze daarin moeten functioneren. Deed Jezus ook met zijn discipelen. Hij leerde ze over geloof, hij leerde ze over autoriteit, hij corrigeerde ze waar nodig was. Dus ondanks dat dingen van God zijn, kunnen we wel degelijk leren om daarin te functioneren. En dat is soms een heel raar gedachtegoed. Mensen zeggen, ja, maar als God mij heeft geroepen om te prediken, hoef ik niks voor te bereiden. Nee, zo werkt het niet. Ondanks dat die dingen van God komen, ondanks dat het een roeping is, een zalving is van de geest, is, kunnen wij leren om daarin te functioneren. En zo geldt het ook met het spreken in tongentaal. Nou, de Heilige Geest hoeft niks te leren. Hij is volmaakt, maar wij moeten leren om samen te werken met hem. En de Bijbel zegt in 1 Korinthe 2, ik zal je het precies een vers geven, vers 14. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan. Onze natuurlijke mens heeft heel veel moeite met de dingen van de geest. Dus het is eigenlijk de pijpleiding waar het water doorheen stroomt. Die moet gevormd worden, die moet richting krijgen. Die moet leren hoe het water er doorheen stroomt. Net zoals dat mensen kunnen leren om te profeteren. Paulus geeft hele duidelijke richtlijnen in 1 Korinthe 14... over profetie en hoe daarmee omgegaan moet worden. We zouden kunnen denken, nou, als profetie van de Heilige Geest hoeft mensen toch niks te leren, hoeft toch geen regels te geven? Nou, blijkbaar is dat nodig, omdat er een menselijke kant aan zit waar de geest doorheen moet stromen. En zo is het ook met het spreken in tongentaal. Ik heb ook trouwens een mooie getuigenis hierover. Maar goed, dat ga ik zo meteen in delen. Waarom is het soms zo onwennig in het begin om in tongentaal te spreken? Ga ik je uitleggen. Heel veel mensen zeggen, ja, maar is het raar? Ben ik het niet zelf? Al die dingen. Waarom is het zo onwennig? Nou, Even als ik het vergelijk met zieken genezen, demonen uitdrijven of profiteren. Dat is in het begin ook heel onwennig. Hè? De eerste keer dat je handen legt op een zieke. De eerste keer dat je een demon aanspreekt om te gaan. Denk je, oeh, gebeurt er iets? Gebeurt er niks? Wat gaat hij doen? Gaat hij schreeuwen? Gaat hij krijsen? Gaat hij gillen? Gaat hij rennen? Weet je, de eerste keer denk je, doe ik het wel goed? Misschien gebeurt er niks. Sta ik verschut? In het begin is dat heel onwennig. Profiteren ook. Hè? Zeg ik het wel goed? Heb ik het wel goed gehoord? Het is niet van mezelf. Dus heel veel van die dingen zijn onwennig. Nogmaals, heeft het vaak te maken met ons natuurlijke verstand. Waarom is tongentaal in het begin zo onwennig? Dat heeft eigenlijk hiermee te maken. Ik praat nu met jullie in het Nederlands. En vanaf dat we jongs af aan zijn, ik heb twee jonge kinderen die echt moeten leren om te praten. En het is grappig, want mijn vrouw die verstaat ze veel beter dan ik, want die is veel meer tijd bij ze. Dus soms denk ik, joh, wat zegt die nou? En dan heeft hij ergens een of ander heel mooi een woord voor verzonnen. Wat een banaan is, bijvoorbeeld een gadaga. En nou ja, weet je, als een vreemde hem hoort en hij vraagt, mag ik een gadaga? Dan denk je echt, wat is dat? Maar ik weet, oké, dat is een banaan. Hij wil een banaan. Maar wij leren hem, wij corrigeren Matthew, die is twee. Zeggen, joh, dit is geen gadaga, dit is een banaan. En sommige klanken heeft hij ook meer moeite. Dat is met heel veel kinderen. Hè? Bijvoorbeeld een R is heel lastig voor kinderen in het begin. En sommige klanken zijn heel lastig. Maar ons spraakcentrum wordt getraind, wordt gevormd. En wij denken constant na over alles wat we zeggen. Als ik een foutje maak in wat ik zeg, een spraakfoutje. Ik zeg iets verkeerd. Ik zeg bijvoorbeeld, wij spreken bobbel in plaats van bijbel. Dan meteen, met dat je dat zegt in je zin, zeg je, oh sorry, ik bedoel bijbel. Je corrigeert jezelf constant wanneer je iets verkeerd zegt. En we zijn zo gewend om te denken, te spreken en als we een fout maken, te corrigeren. Maar tongentaal is een geestelijke taal die komt vanuit onze geest. Het is de taal van de Heilige Geest. En het werkt niet via ons spraakcentrum. In mijn boek leg ik ook uit van delen van de hersenen. En dat dus een universitair onderzoek heeft aangetoond dat bij spreken in tongentaal niet het spraakcentrum in de hersenen actief is, maar een deel wat eigenlijk veel meer het onderbewustzijn, wat daarmee geconnect is. Dus in het begin is het heel onwennig om te spreken, maar niet te kunnen controleren. Zeg ik het goed? Maak ik niet een fout? Wat zeg ik? Want we zijn zo gewend om wanneer we het spreken te denken, zeg ik het goed? Wat zeg ik? Waar ga ik heen met wat ik zeg? Maar tongentaal geef je gewoon over en begint gewoon te spreken. En daarom is het zo onwennig, omdat het niet functioneert vanuit ons verstand, waarin we zoveel jaren getraind zijn, maar vanuit onze geestelijke mens. Een andere vraag die vaak langskomt, en ik vertrouw er gewoon op dat dit je zegent. Is het gek als ik maar een paar klanken of woorden spreek en geen hele taal heb? Nou, je ziet dat soms wanneer christenen vervuld worden met de Heilige Geest, dat ze dezelfde paar woordjes in tongentaal blijven herhalen. Sommigen hebben meerdere woordjes, sommigen hebben maar een paar klanken. En aan de ene kant, nee, dat is niet gek. Bij sommige mensen is dat zo. Maar ik geloof ook wel dat je tongentaal kan uitbreiden om het zomaar te zeggen. En ik heb een heel mooi getuigenis staan in mijn boek daarover. En dat is een getuigenis van Ido. Ido Swets. Ido is ook teamleider van onze ministry teams. Maar dit boek staat, of dit getuigenis staat in het boek. In 2007 werd ik gedoopt in de Heilige Geest, maar het lukte mij niet direct om in tongentaal te spreken. Ik was al helemaal niet gewend om mijn stem uitbundig te gebruiken. Dat was echt iets wat ik moest overwinnen. Ik besloot elke dag tijdens het autorijden heel voorzichtig gaan oefenen met het spreken in tongentaal, zodat niemand mij kon horen. Heel zacht sprak ik toen twee verschillende klanken in tongentaal. Een aantal weken oefende ik op deze manier met tongentaal, maar telkens bleven de twee dezelfde klanken terugkomen. Op een dag sprak de Heilige Geest tegen mij, ik wil dat je probeert langere zinnen te maken met minder adempauzes. Ik wil dat je probeert om langere zinnen te maken met minder adempauzes. Ik gehoorzaamde en langzaam maar zeker bouwden de klanken zich verder uit. Later leerde ik dat het luidspreken in tongentaal enorm helpt om hierin te groeien. Tot aan die uitbouw van klanken durfde ik tijdens bijeenkomsten niet mee te bidden in tongentaal. Ik vergeleek mijn klank met de volle zinnen van anderen en werd dan onzeker. Sommigen waren zelfs in een mooie melodie aan het bidden. Doordat de klanken zich uitbouwden, kwam ook de moed tijdens de aanbidding in andere geleden om hardop in tongentaal te bidden. Dat is een heel mooi getuigenis, een hele concrete sleutels in zitten. Sommige mensen moeten leren om langere zinnen te maken met meer adempauzes. Maar ook wat Ido hier op het laatst zegt, heb ik ook ondervonden bij heel veel mensen, dat ze durven niet zo goed hardop, ze zitten heel zachtjes. Dan zet gewoon muziek op en begin hardop mee te bidden in tongentaal. En dit klinkt misschien gek, maar Dit is een getuigenis ook van een goede vriend van mij en ook voorganger van de gemeente waar wij zelf onderdeel van zijn, Bernard Uithof. Bernard vertelde ook dat hij op een dag stond hij in een samenkomst, toen hij jong was, stond hij, ik vergeet het nooit meer, in een preek, stond hij ook in tongentaal. Shababababababa, shababababababa. En op een gegeven moment zei de prediker tegen hem, zegt, joh, stop eens eventjes, ga eens opnieuw in tongentaal bidden, maar nu niet als een machinegeweer, maar gewoon vanuit je geest. En achteraf leek het net alsof we... Maar in ieder geval, hij werd even rustig. En soms kunnen we misschien even rusten. En op een gegeven moment begon hij bewust vanuit zijn geest in tongentaal te spreken. In plaats van gewoon dezelfde woorden te herhalen. En denken, als ik harder schreeuw, komt het ook harder aan in de geestelijke wereld. Heerlijk, wat heb ik gelachen om dat verhaal. Maar ik denk dat dat voor sommige mensen ook... Ga eens bewust met je geest. Focus je even op je geest. En begin dan gewoon te spreken in tongentaal. Even heel bewust, niet vanuit je verstand bewust. Bewustzijn vanuit je geest. En ik merk ook, je kan gewoon in tongentaal bidden op de fiets, tijdens een sport, al die dingen meer. Is allemaal prima. Soms ook gewoon goed in je gebedstijd om gewoon bewust... Paulus zegt, ik zal met mijn verstand bidden en ik zal met mijn geest bidden. Om soms gewoon eens bewust en rustig gewoon... Kibris kelaman dridigiligishotola bashukula brandigilagai. Focus je op de geest terwijl je begint te spreken in tongentaal. Soms komt ook in één keer openbaring waarover je aan het bidden bent in tongentaal. Nou, dan is meteen de volgende vraag. Hoe weet ik dat ik het niet zelf verzin? En dat is eigenlijk heel makkelijk. In het begin, als je maar een paar klanken hebt, verzin ik dit niet zelf. Maar als je het aan kan zetten en uit kan zetten als een lichtknop... en je merkt gewoon, joh, dit is niet iets wat ik verzin. Dit is niet iets wat ik kan. Ibris, kola, grende, liga, skola, brandi, ligi, gai, di, legis, calabron, di, liga, banda. Als je beset, ik ben heel bewust vanuit mijn geest aan het bidden. Het stroomt gewoon, het vloeit gewoon. Je merkt ook zeker als je soms de tijd doorbidt dat de geest je openbaring geeft. Dat je afstemt op Gods stem, dat je God ervaart... Dus vaak is dat ook gewoon even ergens doorheen breken. En zeker met aanbidding. Gewoon God aanbidden en ondertussen of in tongentaal zingen. Paulus zegt dus met mijn geest zing, lof zing. Dus dan merk je gewoon veel, dit is echt een taal van de geest. Dit is echt iets wat de geest doet. Andere vraag, bepaal ik zelf wanneer ik in tongentaal spreek? Ja, want dat is iets... Het vraagt zich waar soms mensen, maar Paulus zegt... Ja, je bidt met je geest, je kiest ervoor om te bidden. Hoe help je anderen om te spreken met tongentaal? Nou, stap 1 is gewoon vervul ze met de Heilige Geest. Dus bid gewoon voor mensen, vervul ze met de Heilige Geest. En vaak doe ik dat samen. Hè? Dan vraag ik, joh, weet je, vervul ze met de Heilige Geest. Zeg mensen, ja, nou, bid mij na. En dan leer ik ze gewoon om zelf te vragen. Vader, vervul me met de Heilige Geest. Ik wil vervuld worden met uw geest, uw leiding, uw kracht. En vaak bid ik dan even voor ze gewoon, vader, vul deze persoon, zegen ze met uw geest. We weten vanuit uw woord, als we vragen om uw geest, dat u nooit iets anders zal geven. We nemen gewoon even tijd voor iemand te bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. En dan zeg ik altijd, en nu gaan we samen in tongentaal bidden. En dan leg ik gewoon heel even uit. Het komt niet vanuit je verstand, het komt vanuit je geest. De geest geeft de woorden, maar jij spreekt ze uit. Mijn ervaring is, ik moest tijdje nog op een jeugdgroep voor de corona, moest ik op een jeugdgroep spreken van ongeveer 60 jongeren. Aan het eind van de avond, alle 60 waren vervuld met de Heilige Geest en alle 60 spraken in tongentaal. Gewoon omdat ze even geholpen werden, omdat het even uitgelegd werd hoe ze vanuit hun geest moeten functioneren.
0: Heb jij het ochtendprogramma Faith Today van Frontrunners gemist op God Radio? Dit waren de hoogtepunten.
1: Jouw geest wordt wedergeboren. Jouw geestelijke mens. Die wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is de tweede stap. En met die derde stap, wanneer je begint te spreken in tongentaal... wanneer je dat wil doen, gaat jouw wedergeboren geest... samenwerken met de Heilige Geest. En dit is heel belangrijk om te beseffen. Maar waar missen veel mensen het? Inclusief waar miste ik zelf het? Is dat de Bijbel zegt, het is onze geest... Niet de Heilige Geest. Onze geest die begint te spreken in tongentaal. De Heilige Geest geeft de woorden, geeft de klanken... maar onze geest moet ze uit gaan spreken. Ik ga het je laten zien vanuit de Bijbel. 1 Korinthe 14, vers 14. Zegt Paulus dit. Want als ik in een andere taal bid... en eigenlijk staat er gewoon in tongentaal, in andere tongen. Wanneer ik in tongentaal bid, zegt Paulus... bid mijn geest. Zie je dat? Mijn geest. Er staat niet bid de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die door ons heen bidt. Maar bid mijn geest. Paulus zegt, maar mijn verstand, mijn ziel, blijft zonder vrucht. Dat is niet actief. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ook met mijn verstand bidden. Waarom lukt het mensen soms niet? Loop ik alvast een beetje vooruit. Ten eerste zitten sommige mensen vast in het beeld waar ik in zat. God moet het doen. Dus gewoon wachten en God moet het doen, God moet het doen. Nee, er gebeurt niks. Er zijn ook mensen die zitten eigenlijk klem wat meer in de tweede categorie. Ik denk dat we er allemaal wel mee te maken hebben. Dat is namelijk ons natuurlijke verstand. Dat het niet lukt om in tongentaal te spreken, omdat we zo gericht zijn op ons natuurlijke verstand. En we denken, dit is gek, ik snap het niet, moet ik de woorden zelf verzinnen? En die mensen die lopen hier klem, want ze gaan proberen woorden te bedenken. Ze denken, er komt niks, dus ik zeg niks, dus ik hou mijn mond op elkaar. En zoals ik al zei, dat wordt in onze maatschappij weinig aandacht aangegeven. En de derde categorie, ik verzin deze drie categorieën ter plekke, maar ik denk dat dat een beetje wat ik zie in mijn ervaring op onze bijbelscholen, overal waar ik spreek, binnen en buitenland, is onzekerheid. Sommige mensen worstelen met een diep gevoel van onzekerheid of minderwaardigheid of afwijzing, waardoor ze bang zijn om fouten te maken. En zeg ik het niet fout, doe ik het wel goed? En daardoor eigenlijk niet hun mond durven open doen en iets durven te zeggen. Waarom is tongentaal in het begin zo onwennig? Dat heeft eigenlijk hiermee te maken. Ik praat nu met jullie in het Nederlands. En vanaf dat we jongs af aan zijn, ons spraakcentrum wordt getraind, wordt gevormd. En wij denken constant na over alles wat we zeggen. Als ik een foutje maak in wat ik zeg, een spraakfoutje, ik zeg iets verkeerd. Ik zeg bijvoorbeeld, wij spreken bobbel in plaats van bijbel. Dan meteen, met dat je dat zegt in je zin, zeg je, oh sorry, ik bedoel bijbel. Je corrigeert jezelf constant wanneer je iets verkeerd zegt. En we zijn zo gewend om te denken, te spreken en als we een fout maken te corrigeren. Maar tongentaal is een geestelijke taal die komt vanuit onze geest. Het is de taal van de Heilige Geest. En het werkt niet via ons spraakcentrum. Dus in het begin is het heel onwennig om te spreken, maar niet te kunnen controleren. Zeg ik het goed? Maak ik niet een fout? Wat zeg ik? Want we zijn zo gewend om wanneer we het spreken te denken, zeg ik het goed? Wat zeg ik? Waar ga ik heen met wat ik zeg? Maar tongentaal geef je gewoon over en je begint gewoon te spreken. En daarom is het zo onwennig, omdat het niet functioneert vanuit ons verstand, waarin we zoveel jaren getraind zijn, maar vanuit onze geestelijke mens.
0: Luister morgenochtend verder naar het onderwijs van Frontrunners in Faith Today op God Radio. Iedere dag te beluisteren tussen 7 en 8 in de ochtend. Begin je dag met God. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Jezus zegt in Markus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
6: Een baan als sekswerker.

0: goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een Bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het Bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig met de geestelijke wereld. Dit is al week 2. En we zijn gekomen bij de donkere kant van de geestelijke wereld eigenlijk. Gisteren vertelde ik over wie is Satan en waar komt hij vandaan. Dus soms wel eens zeggen mensen van waarom heeft God Satan geschapen? God heeft Satan niet geschapen. God heeft Lucifer gemaakt. Alleen Lucifer werd hoogmoedig. De zonde kwam in zijn hart. En hij werd Satan, oké? Okay? Satan is de deceiver. Laten we kijken dus naar demonische activiteiten. Dat zijn de karakteristieken van Satan, de natuur van Satan en zijn volgelingen. Nummer 1. Satan is een mensenmoordenaar. De Satan is een mensenmoordenaar. We zagen gelijk vanaf het begin in Genesis 4. De eerste vier mensen kan je zeggen. Twee, eentje had de andere vermoord. En er woonden maar vier mensen destijds in de wereld. Dus van de 100% van de mensen die leefden, 1/4 was een moordenaar. Dat was Kain. Kain vermoordde Abel. Door de inspiratie natuurlijk vanaf Satan. Dus Satan is een mensenmoordenaar al vanaf het begin. Als je leest in het boek

0: van Johannes 8, vers 44, dan zegt de Bijbel het volgende. U bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. Het staat niet in de waarheid, want in hem is geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij de waarheid. Spreekt hij vanuit wat hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus nummer 1, de Satan is een mensenmoordenaar. En hij is een mensenmoordenaar al vanaf het begin. Hij zegt, u bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van uw vader doen. Wat is de begeerte van de vader? Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Nummer 1 eigenlijk is mensenmoordenaar. Nummer 2 is leugenaar. Satan is een leugenaar. Weet je, soms je ziet mensen die bevrijding doen en ze beginnen een gesprek met de demonen te hebben van, waar kom je vandaan? Hoe ben je binnengekomen? En dan zegt de demon van, ja, ik ben binnengekomen via zijn opa, via zijn oma. Dan zeggen ze, zie je, oké, dat is waar hij vandaan binnen was gekomen. Nee, je kan dat niet geloven. Jezus sprak maar 1 keer tegen de demon. Hij zei, wat is je naam? Hij zegt, mijn naam is Legion. Want we zijn met velen. En Jezus stuurde zich gelijk weg. De demonen praten terug, maar Jezus wilde niet horen. Maar mensen gaan nu vandaag de dag praten met demonen als ze aan het verdrijven zijn. Ja, wat is, hoe ben je binnengekomen? En dan gaan ze de getuigenis van de demon aannemen als de waarheid hoe de demon is binnengekomen. Jezus zegt je in vers 44, u bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte van uw vader doen. En die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hem is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus met andere woorden, er komt nooit iets goed eruit. Alles wat uit Satan komt, is leugen. Je hoeft niet iets te geloven wat hij zegt. Nogmaals, alles wat hij zegt is leugen. Leugen, leugen, leugen. Nummer 3, de natuur van Satan en zijn volgeling. Nummer 3, de Satan wordt genoemd de vijand. Daar waar je eigenlijk tegen vecht. Als je de boek van 1 Petrus 5, vers 8 leest in de basisbijbel. Het zegt, wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Dus hij noemt het, hij is de vijand. De volgelingen van Satan zijn ook onze vijand. Oké, dus ze zijn altijd vijandig. Wanneer iemand altijd vijandig tegen je doet, omdat je het evangelie verkondigt, dat zijn satanische neigingen. En je moet begrijpen dat we vechten niet tegen vlees en bloed. We vechten tegen overheden, machten en al deze dingen. Oké, dus dan moet jij gebed voor gebruiken. Word niet boos op de persoon, maar stuur dat demon weg. Dat invloed weg die dat persoon eigenlijk doet opstaan tegen jou. En weet je wat het is? Vaak zie je dat het gebeurt tussen gelovigen zelfs soms. De ene praat over deze gelovigen. Hoe kan je zo praten over je broer en zussen? Waarom laat je satanische neigingen overhand hebben in je leven terwijl je gelovig bent? Word geen instrument van ongerechtigheden, zegt Paulus in Romeinen 6. Maar gebruik je leden als instrumenten van gerechtigheid. Amen. Nummer 4. De natuur en natuur van Satan en zijn volgelingen. Nummer 4. Hij is de aanklager, zegt de Bijbel. Hij is de aanklager. De aanklager die ons continu dag en nacht wil aanklagen. Openbaring 12, vers 10. Het zegt het volgende. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklagers van onze broeders die hun dag en nacht aanklaagden voor God is neergeworpen. Nou, ik geloof dat dit was gebeurd toen eigenlijk de gevecht was in de hemel. Nou, er zijn meerdere school of thoughts hierover. De ene zegt dat dit was gebeurd toen de oorspronkelijke wegsturen van Satan uit de hemel, ver voordat de wereld, ver voordat de aarde was geschapen en de mens was gemaakt. En dat is wat sommige mensen zeggen. Sommigen zeggen dat dit gebeurde toen Jezus aan het kruis stierf en toen die opstond uit de dood. dat de aanklager was neergeworpen. Nou, ik neig meer naar de nummer 2, omdat hij praat over onze broeders. Nou, voordat de wereld begonnen was, waren wij nog niet geschapen. Oké? Okay? Dus ik neig meer richting deze, dat dit punt is gebeurd toen eigenlijk de Satan neergeworpen was, toen Jezus was opgestaan uit de dood. Nou, er is ook een andere, een derde school of thoughts, die zegt dat de hemel hier is niet de derde hemel waar God is, maar de tweede hemel eigenlijk, waar deze prinsen en principalities overheersen. Okay, dat is weer een andere school of thoughts. Dus Satan wordt je de aanklager genoemd. Nummer 5. De natuur van Satan en zijn volgeling. Nummer 5 is de misleider. Opzettelijk iets laten geloven dat niet klopt. Dat is een misleiding. Je opzettelijk laat je iemand iets geloven wat niet klopt. En je hebt het opzettelijk gedaan. Dat noemen wij misleiding. En Satan en zijn volgelingen zijn een misleider. En elke keer wanneer jij zelf of wanneer wij als mensen misleiden, door opzettelijk iets te laten geloven wat niet klopt, dan functioneren we onder demonische dingen. En daar moet je van bekeren en wegrennen ervan. Dus iets opzettelijk iets laten geloven dat je weet dat het niet klopt, maar opzettelijk laat je iemand dat geloven. Nou, in Openbaring 12, vers 9 spreekt de Bijbel je over. Hij zegt, en de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Hij werd neergeworpen uit de aarde en zijn engelen, op de aarde, sorry, en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus een van de karakteristieken of de natuur van Satan en zijn volgelingen is misleiding. Elke keer wanneer jij iemand misleidt, dat is dus opzettelijk iets laat geloven dat niet klopt, dan ben je aan het functioneren onder satanische dingen. Satanische invloeden. Okay, je hebt heel veel jongens die vrouwen misleiden. Heel veel mannen die vrouwen misleiden. Opzettelijk de vrouwen laten geloven dat je van de vrouw houdt. Maar je weet dat je niet van de vrouw houdt en je wilt gewoon seks met haar hebben. Of je wilt gewoon iets anders. Dat is een misleiding. En je bent onder de macht van Satan, de influence van Satan aan het werken. Dat zijn loverboys en pooiers eigenlijk ook. Opzettelijk. De vrouw iets laten geloven wat je weet dat het niet klopt. Nummer 6. De natuur van Satan en zijn volgelingen. Nummer 6 is de vernietiger. Satan komt alleen maar om te vernietigen. Hij is er nooit om jou te helpen opbouwen. Okay? Zelfs de mensen die eigenlijk offers doen om rijk te worden, om geld te hebben. Het is voor je vernietiging. Want vroeg of laat, het kost je een hoge prijs. Iets in jou wordt vernietigd. En de Bijbel zegt in Johannes 10, vers 10, Jezus zei, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan, om te vernietigen. In Engels zegt hij, the thief cometh only to steal, to kill and to destroy, om te vernietigen. Maar toen zei Jezus, maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en leven in overvloed en overvloed hebben. Satans wil is om te stelen, om jou minder te laten hebben. Gods wil is om jou overvloed te laten hebben in alles. In alles in het leven, vanaf mentaal tot fysiek. Nou, de mensen die denken dat Satans wil is om ze te helpen om geld te hebben door offers en occulte dingen te gaan doen, je misleidt jezelf. Omdat aan het eind van alles, wat gebeurt er? Je moet iets nog steeds betalen. Satan geeft je niets van niets. Hij geeft je niks gewoon gratis. Nee. Het gaat je iets groots kosten. Daarom laat de manieren om geld te verdienen die niet heilig zijn. En volg de Heer Jezus en doe het op een eerlijke manier. De Bijbel zegt dat, hij zegt, de zegen van de Heer maakt rijk. Zwoegen voegt er niks aan toe. Je hoeft er niet voor te zoegen. Geloof in God, werk hard. En wees gedisciplineerd. Dan zou je ervaren in je leven dat er een oplossing is en dat God jou voorspoedig kan maken. De Bijbel zegt in 3 Johannes 1, zegt hij dat, geliefde, ik bid dat het jou in alles goed gaat, dat je voorspoedig bent. Zoals het ook uw ziel goed gaat. Gods wil is jouw voorspoed. Amen. Je kan heel veel predikingen erover luisteren. Die hebben gedaan online op YouTube. Kan je het meeste vinden. Gods wil is je voorspoed. God wil dat je gezegend bent. En volg zijn weg. Werk hard. Wees gedisciplineerd. En geloof in hem. En doe wat hij heeft gezegd. Nummer 7. De Satan wordt een verzoeker. De verzoeker genoemd. De natuur van Satan is om jou te verzoeken. Om dingen te doen die niet kosher zijn. Die niet heilig zijn. Matthäus 4, vers 3 zegt, en de verzoeker kwam bij hem, bij Jezus, en zei, als u de Zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen, dat deze stenen broden worden. De verzoeker kwam bij hem. Dus dat betekent, de Satan kwam om te verzoeken. De verzoeker kwam bij hem. En nummer 8, hij is genoemd de boze. Hij wordt genoemd als de boze. Dit is zijn natuur. En ook de natuur van zijn volgelingen. Nou, het staat in het boek van Johannes 17, vers 15. Het zegt, ik bid niet dat u hun van de wereld wegneemt, maar dat u hun bewaart voor de boze. Bewaart van de boze. Met andere woorden, bescherm ze, heren, van de boze. Want er is een boze die de wereld doorheen gaat om mensen, ja, om mensen kapot te maken. En dat is dus de natuur van Satan en zijn volgelingen. En wanneer jij probeert iemands leven kapot te maken de hele tijd, dan wandel je in dat satanische neigingen. En dan moet je ermee kappen. Je moet ermee stoppen. Je moet niet je broeders gaan aanklagen. Maar ook niet andere mensen gaan aanklagen. Elke keer wanneer je beschuldigen en klachten indienen over anderen, maar niet om te verbeteren, maar gewoon om te klagen, dan ben je niet goed bezig. Dan wandel je niet in de wegen van de Heer. Dan word je beïnvloed door een andere geest. Elke keer wanneer je leugen vertelt, dat is ook een andere geest. Elke keer wanneer je mensen, ja, karaktermoord wil plegen op mensen. Dus door slecht te praten over de persoon tegen iemand anders. Je bent aan het functioneren onder de invloeden van de Satan. Nou, wat hebben wij eigenlijk de afgelopen dagen gezien? We hebben gezien dat het koninkrijk van duisternis is echt. We hebben gezien dat Satan was eerst Lucifer. En totdat de zonde in zijn leven binnenkwam. En hij werd Satan. En we hebben gezien dus dat al zijn mooie dingen die hij ontving bij zijn schepping. Zijn nu allemaal corrupt. Zijn allemaal bedorven eigenlijk. Allemaal corrupt. Het is niet meer puur. Eigenlijk, het is niet meer puur. Dat is eigenlijk het woord dat ik wil gebruiken. Zijn wijsheid gebruikt hij nu als listigheid. Elke keer wanneer je iemand misleidt door opzettelijk iets te laten geloven dat niet klopt. Dan functioneer je met de inspiratie van Satan en niet de inspiratie van God. Morgen gaan we even door. We gaan kijken snel naar de structuur van de macht van duisternis. En we gaan ook kijken naar de karakteristieken van het vlees. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God zegen. Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: In Psalm 8 bezingt David de grootheid van God. In het midden van deze psalm vraagt hij zich af hoe het mogelijk is dat God aan de mens denkt en zich met ons bezighoudt. En dan zingt hij het uit in vers 6. U hebt hem met glorie en eer gekroond. De dag waarop Maxima met prins Willem-Alexander trouwde, was wereldnieuws. Op deze bijzondere dag veranderde haar positie van Argentijns burgermeisje in die van een Nederlandse prinses. Met haar nieuwe positie veranderde ook haar identiteit. Vanaf deze dag behoorde Maxima tot de koninklijke familie van Nederland. Dit betekende dat ze anders zou leren denken, anders zou leren spreken en anders zou leren handelen. Maxima ontleent haar nieuwe identiteit niet langer aan haar oude positie, maar aan wie ze nu is in koning Willem-Alexander. Koningin der Nederlanden. Toch kan ik me voorstellen dat Maxima wel eens worstelt met haar nieuwe positie. Achter haar rug wordt mogelijk gefluisterd dat ze altijd een gewoon burgermeisje zal blijven. Of ze leest wat roddelbladen over het verleden van haar vader schrijven. In gedachten zie ik Maxima op zo'n dag thuiskomen. Haar schouders gebogen en haar blik naar beneden gericht. Alexander ziet aan haar houding dat het mis is. Als Maxima zijn vragende ogen probeert te ontwijken, neemt hij haar handen vast en zegt: "Kijk in mijn ogen, mijn lief. Luister niet langer naar wat anderen zeggen. Jij en ik horen bij elkaar. Jij en ik vertegenwoordigen samen het Koninkrijk der Nederlanden." En in mijn gedachten zet hij dan een romantisch muziekje op en danst net zo lang met haar door de kamer, totdat ze weer weet wie en hoe geliefd ze is. Als jij je oor weer te luisteren hebt gelegd naar wat anderen van je vinden, nodigt Jezus jou uit om met hem te dansen. Hij drukt jou dicht tegen zich aan, zodat jouw hart weer synchroon gaat kloppen met zijn hart. Drink zijn woorden in en geloof dat God jou in Christus met eer en glorie heeft gekroond. Haal jezelf niet langer naar beneden, maar geloof wat God over jou gelooft. Je bent een kind van de Allerhoogste.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Dit is God Radio.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
5: Een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 17. Als we met de Heer Jezus te maken hebben, dan is het niet een kwestie van halve maatregelen. Met oplappen komen we er niet. Maar dat hoeft ook niet. Als Hij ons vernieuwt, verlost, wordt dat niet een vlag die wappert op een vervallen huis, maar het is een nieuw huis. De Heer Jezus heeft ons macht gegeven kinderen Gods te worden. Een nieuwe schepping, een geheiligde, een heilige. Misschien zegt u, wacht even, dat gaat zomaar niet. We zijn toch onbekwaam tot enig goed geneigd, tot alle kwaad? Ja, dat is waar. Maar Christus maakt ons een nieuwe schepping. En het is heel gezond en nodig je zonde te zien. We moeten aan onze zonde ontdekt worden. Maar het is een truc van de duivel dat hij ons de gedachte heeft ingegeven dat het eigenlijk wel bijzonder vroom is als we diep gebukt gaan onder onze zonde. Kijk, het zondebesef is een overgangsfase die je nodig hebt in je geestelijk leven. Maar de duivel probeert het te maken tot een centrum, tot een valkuil met steile wanden. Ja, onze zonden zijn vele, maar aan het kruis is alles volbracht wat nodig was om ons te verlossen. Door een blik op het kruis is er leven en heil, daar is leven voor u en voor mij. Als we naar de Heer Jezus kijken, vergeten we alles. de heerlijke aanblik van zijn wezen. En dat is het geboorteuur van onze nieuwe mens. De nieuwe ogen moeten gaan zien. We zien andere dingen. Het nieuwe hart moet gaan kloppen. En het heeft een ander ritme. Toen Jezus' hart begon te slaan in dit erbarmelijke leven, nam het heelal de maatslag aan die door zijn bloed was aangegeven. Gaat deze wereld eens teloor door wat wij met de hel verzonnen? God blijft de Satan één slag voor. Immanuel heeft overwonnen. Paulus noemt ons heiligen en huisgenoten Gods. En of dat nog niet genoeg is, een tempel voor de Heilige Geest. U zegt misschien, dat kan ook wel met een vergevorderde christen. Een hoogstaand kind Gods. Ja, die kunnen tempels van Gods Geest zijn, maar ik. Laten we eens horen wat de Bijbel zegt. In Jesaja 57, vers 15 staat: zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is. In de hoge en in het Heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige geest, om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. Johannes zegt: al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. In Johannes 4, vers 15. In de Openbaringen 3, vers 20 lezen we dat dit alles uitgaat van de Heer Jezus zelf. Hij zegt: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hoort iemand mijn stem en open de deur, dan kom ik binnen. En ik ga woning in hem maken. En dan kunnen we er zeker van zijn dat hij grote schoonmaak gaat houden. Hij maakt een nieuwe schepping. Een nieuw mens. Misschien zegt u, maar dat is nu werkelijk niet zo eenvoudig. Ja, het is heel ingrijpend, maar ook heel eenvoudig. Ik was in een gevangenis in Duitsland en een man kwam tot de Heer. Door die tekst, Openbaringen 3, vers 20. Ik sprak met hem in zijn cel en daar gebeurde het. De dominee kwam even later binnen en ik zei: vertel de dominee nou wat er gebeurd is. En toen begon hij een heel verhaal over een religieus gesprek met Corrie ten Boom, een nieuwe visie en ik weet niet allemaal wat voor gecompliceerd gepraat. Ik viel hem in de rede en zei: hou maar op, vertel nou eens even wat er gebeurd is. Iemand klopte, wie was dat? Hij zei meteen: Jezus. En iemand heeft opengedaan. Wie was dat? Ik. Ineens zag hij hoe eenvoudig het was en hoe werkelijk. De volgende dag hoorde ik die man een klaar getuigenis geven in een samenkomst met allemaal ex-gevangenen. Zeg, u die luistert, heb u het gehoord? Iemand klopt. Wie is die iemand? Jezus. Iemand moet open doen. Wie is die iemand? U. Doet u het? Dank u, Heer Jezus, dat u binnenkwam. En dat u een nieuwe schepping maakt. Dank u voor de grote schoonmaak. Dat u bloed rein maakt van alle zonden. Dank u dat u nu echt gaat wonen in dat hart. En een nieuw mens gaat maken, een nieuwe schepping van die iemand die zei: Jezus klopte. En ik zei: ja. Halleluja. Wat een heiland. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
7: God Radio, je radio leeft weer.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. Vandaag hebben we als onderwerp door vuur beproefd.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Net als Paulus en Jacobus waarschuwt ook Petrus voor de beproevingen die ons geloof moet ondergaan. In 1 Petrus 1 vers 5 beschrijft hij christenen als degenen die door de kracht van God bewaakt worden door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hij benadrukt dat alleen door het geloof Gods kracht doelmatig in ons leven kan werken. Daarom is dat voortdurende geloof een noodzakelijke vereiste om deel te kunnen hebben aan de volledige en uiteindelijke openbaring van Gods redding. Vervolgens beschrijft hij in de volgende twee versen hoe ons geloof beproefd zal worden. Daar staat: daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Petrus vergelijkt hier de beproeving van ons geloof met de manier waarop goud door vuur gelouterd wordt en gezuiverd. Op datzelfde thema komt hij terug in de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 4, vers 12 en 13. Daar staat: geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. In het begin zullen we die vuurproef misschien beschouwen als iets vreemds. Als iets wat niet bij ons leven hoort als christen. Maar Petrus verzekert ons dat deze beproevingen een noodzakelijk onderdeel zijn van dat leven. Het is essentieel voor de zuivering van ons geloof. Net zoals vuur essentieel is voor het louteren van goud. Daarom roept hij ons op om ons te verblijden. Ook hier in de lessen van Petrus vinden we, net als bij Paulus en Jacobus, die schijnbare tegenstelling van intense beproeving die gepaard gaat met intense vreugde. Drie toonaangevende apostelen van het Nieuwe Testament, te weten Paulus, Jacobus en Petrus, benadrukken dus allemaal dat wij het als volgelingen van Jezus niet als iets vreemds moeten beschouwen wanneer we de moeite en verdrukking gaan. Petrus zegt zelfs dat we daarin deel hebben aan of gemeenschap hebben met het lijden van Christus. Ons geloof wordt erdoor beproefd. En dat wordt juist weer een bron van intense verandering.

0: En dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.

0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel voor uw apostelen die ons zijn voorgegaan in die weg van geloof. Dank u voor het voorbeeld dat zij hebben laten zien om juist door de verdrukking heen hun geloof vast te houden, zodat het steeds sterker wordt. Help mij, Heer, om hen daarin te volgen en de diepe vreugde die daarin ligt te kennen. Amen.
2: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derk Prins. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derk Prins Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3.

0: tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

teach me to love. Love, teach me to love.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the stone. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

En ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29, vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
4: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
5: Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: God Radio. Baken van licht.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: just then. Oh God, how I need.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
8: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why didn't you come?
11: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen, maar God zegt: je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou: wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: This is God Radio, het geluid van hoop.

is God Radio.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: God Radio, je radio leeft weer.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
5: De werkweek zit erop.
6: Woehoe!
5: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekendshow.
8: The Weekendshow.
9: Guard Radio. Baken van licht.
10: Ah.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. God
7: Radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: God Radio staat aan.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

altijd alles bij hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5, vers 7 staat: werp al je zorgen op de Heer, want hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij hem is vergeving herstel en kracht. Bij hem is ware vrijheid. Ren naar hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: De apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief dat Jezus na zijn sterven naar het dodenrijk is gegaan om aan de gestorven rechtvaardigen uit het oude verbond het goede nieuws bekend te maken wat Jezus heeft gedaan. Petrus schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 3, vers 18. Christus heeft, als een onschuldige voor schuldigen, geleden voor onze zonden. Voor eens en voor altijd, om ons bij God terug te brengen. Hij is lichamelijk gestorven, maar is weer levend gemaakt door de geest. Zo kon Jezus naar de geesten gaan die in de onderwereld, het dodenrijk, gevangen zaten om hun bekend te maken wat hij heeft gedaan. De geesten of zielen van deze mensen die overleden waren, werden bewaard in het dodenrijk, dat door Petrus een gevangenis wordt genoemd. Zoals het ook beschreven was door de profeet Jesaja, Jesaja 24, vers 22. Zij, de overledenen, zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker. Ze zullen opgesloten worden in een gevangenis. En dan komt het. Maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden. Een andere vertaling zegt: en na vele dagen zullen zij bezocht worden. Dat is precies wat er is gebeurd tussen kruis en opstanding. Jezus predikte hen in het dodenrijk dat de Vader op hen wacht en dat hij hen, de rechtvaardigen, mee wil nemen als krijgsgevangenen de hemel in. Paulus schreef: toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee. Efeze 4, vers 8. Een grote stoet van rechtvaardigen uit het Oude Testament volgde Jezus naar de hemel. Jezus' overwinning is allesomvattend. Het omvat niet alleen ons leven, maar alle die ooit geleefd hebben en nog geboren worden. Christus Victor was de dominante visie op het kruis gedurende de eerste 1000 jaar van de kerk, uiteengezet door verschillende kerkvaders. Zij geloofden dat de menswording, de kruisiging en opstanding van Jezus gericht waren om ons te bevrijden uit de macht van de zonde, de dood en de oude slang, de duivel. Christus Victor is nog steeds de Oosters-orthodoxe benadering van het kruis als strijdperk. Het kruis is zoveel meer dan de ultieme demonstratie van zelfopofferende liefde, hoe waar ook. In de Oosters-orthodoxe kerk is het kruis geen teken van smaad en schande, maar is de gekruisigde de triomferende verlosser. Gods triomftocht begint aan het kruis. Door het kruis gaat God de strijd met het kwaad aan en wordt de dood onderuit gehaald. Jezus wordt door het lijden, het sterven en de confrontatie met de dood koning van deze wereld. Een groots en ongelooflijk plan dat alleen God heeft kunnen bedenken.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave wil helpen. De Heilige Geest zegt ons dat wij het bij Hem kunnen brengen. Maar ook al doen we het, dan komt er dikwijls zo'n twijfel in ons hart. Was het werkelijk echt? Was het volledig, die overgave? Vraag je dan aan jezelf? Er is zo'n heerlijke tekst in de Bijbel die me daarbij zo geholpen heeft. De Heer Jezus zei tegen een vader die bij hem kwam om hulp met een door een duivel bezeten zoon: alles is mogelijk, dengene die gelooft. Toen riep die man: Heer, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Nou, we zouden zeggen, dat was een klein geloof. Maar intussen triomfeerde het maar over de duivel en de boze demon was uitgeworpen. Als u en ik nu komen en zeggen: Heer, ik wijd mijzelf in volkomen overgave aan u, dan mag het misschien gezegd zijn met een bevend hart. Het kan zijn dat je niets voelt van

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the stone. What are they doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
0: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
11: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

They gon' know. I'ma make sure they gon' know. What you gon' do?

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer